0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier is Alem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn. De zomer.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit. Families

0: Familieradio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de Muziek Show en je hoort me natuurlijk op Familieradio.
0: Iedere woensdagnamiddag van 2 tot 3 bij Familieradio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: Family Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit. Families.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. In the summertime
1: when the weather is high. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familie Radio.
1: Hey, hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familie Radio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij

De weersverwachting. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro, presentator van de muziekshow bij Familie Radio. Vlaamse en Nederlandse artiesten passeren de revue en u kan erbij zijn vanaf de eerste rij.
3: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
2: Zeker afstemmen, want dan vieren wij de 100ste aflevering.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het Matjena-incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standard en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.

0: wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familie Radio?
2: Hey, ik ben Abdul. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst op 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag, maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis, terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaat.
4: Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit.
3: Families

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
5: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
6: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
7: Homeprotect.be.
8: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
9: Hallo, met de Bunny Club.
10: Ah, zijn jullie al open?
9: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
10: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
11: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
12: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro, presentator van de muziekshow bij Familie Radio. Vlaamse en Nederlandse artiesten passeren de revue en u kan erbij zijn vanaf de eerste rij.
3: De muziekshow. Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
2: Zeker afstemmen, want dan vieren wij de 100ste aflevering.

0: Jewels. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House, Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bjorn's verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

De weersverwachting. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster. Of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro, presentator van de muziekshow bij Familie Radio. Vlaamse en Nederlandse artiesten passeren de revue en u kan erbij zijn vanaf de eerste rij.
2: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
1: Zeker afstemmen, want dan vieren wij de 100ste aflevering.

0: nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny de Rover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De weersverwachting, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
1: Familie Radio Zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
3: Durieux.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en feest- en trouwbeurs het moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
7: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
8: Hallo, met de Bunny Club.
9: Ah, zijn jullie al open?
8: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
9: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
10: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro, presentator van de muziekshow bij Familie Radio. Vlaamse en Nederlandse artiesten passeren de revue en u kan erbij zijn vanaf de eerste rij.
3: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
2: Zeker afstemmen, want dan vieren wij de 100ste aflevering.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit.
1: Families.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
3: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. De bende bracht duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa en smokkelde daarnaast ook wapens en drugs. In totaal zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de absolute topfiguren van het netwerk in ons land en in Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een reusachtige bosbrand. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel in een landelijk gebied waar het verschillende dorpen met in totaal 20.000 inwoners bedreigt. Een deel van de regio zit inmiddels al zonder stroom en de brandweer krijgt de vuurzee voorlopig niet echt onder controle. Het zomerkamp van Giro Machelen uit Zulte is enkele dagen eerder stopgezet nadat tientallen kinderen ziek waren geworden. Dat bevestigt Giro Jeugd Vlaanderen na berichtgeving van het laatste nieuws. Niemand is er erg aan toe. Het gaat om een virus dat na 1 à 2 dagen eigenlijk uit je lijf is. Maar er zijn te veel zieken en daarom komen ze vervroegd naar huis. In de hoogste klasse van het Belgische voetbal is bekerwinnaar Union de nieuwe competitie.

0: Competitie begonnen met een overtuigende zege. De Brusselaars gingen met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk tegen Sint-Truiden. En eerder gisteravond eindigde het duel tussen Standaar en Cerkelenbrugge op 2-2. In het vrouwenvoetbal hebben de dames van Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de allerlaatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde het Turkse Fenerbahçe uit na een bloedstollende strafschoppenreeks. Na verlengingen stond het 1-1. Aanstaande dinsdag kent Leuven de volgende tegenstander. Er wordt dan gelot. Zonnewolken wisselen af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. De volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
1: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
2: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Londra.
1: Hallo iedereen en fijn dat je erbij bent bij deze feestaflevering, de 100ste aflevering van de Muziekshow. We begonnen eraan op 13 juni 2024 en ondertussen zijn we dus al 100 afleveringen verder. Bekende Vlaamse en Nederlandse artiesten passeerden de revue al in ons programma. En deze aflevering aftrappen doen we met de man die ook in de allereerste aflevering te gast was. Toen zong hij zijn single Dokter en nu is hij hier met zijn nieuwe single Michael Lanzo en Waarom Jij. Welkom bij de 100ste aflevering.
2: Hey, met Michael Lanzo. Kijk je mee naar de Muziekshow? En luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Zo, deze zomer sta ik tijdens de jubileumshow van Jacques Lafont in het Wit Paard met haar. Dus we hebben daar 4 maanden lang, een paar namiddagen, of toch bijna ieder weekend, waar er toch heel veel repetitie, heel veel voorbereiding in kruipt. Maar toch wel ook heel leuk om dat te doen, ja.
1: Ja, samen met Jacques Lafont, en is dat altijd wel leuk om samen mee te werken, hè?
0: Ja, Jacques en Lisa Lewis, Patrick Onzia, Céline Hermans zit erbij. Dus het wordt echt een hele leuke zomer om te doen, ja.
1: Ja, een unieke zomer, die anders is dan andere jaren misschien.
0: Wel, het is de tweede keer dat ik in het Wit Paard mag meedoen. En vorig jaar zat ik er niet bij, dus ik heb dat wel een beetje gemist. Maar het is altijd leuk om dat erbij te kunnen doen bij je optredens dat je anders doet.

0: Wat zijn jouw specifieke zomerplannen nog?
1: Sowieso optreden, op vakantie gaan met mijn dochter. Ik heb een 11-jarige dochter die ook natuurlijk heel goed zingt. Het is een beetje een kopie van mij, een mini-me. We gaan er gewoon het beste van maken. Hè. Ja.
0: En we kennen jou natuurlijk ook nog van vroegere projecten. Hè. Van als Tina Bright had je al heel veel succes, ook in de beginjaren 2000.
1: Ja, inderdaad. Toen stond ik op alle podia in heel Vlaanderen. Toen was het ook nog elke week Tina om te zien, denk ik. Of, ik stond ook heel veel op Ketnet, een sportpaleis. Ik heb echt toen heel veel mogen doen. Ik kijk daar met een enorm warm gevoel naar terug eigenlijk.
0: Oké, wel een mooie terugblik is dat op je hele carrière al. Wel, heel veel succes, Tina Bright. Bedankt voor het gesprek hier.
1: Dankjewel.
2: En dat was Tina Bright. Tina heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Maar ze staat er vandaag de dag nog steeds. En hoe sterker dan ooit. Hè. En in ons programma, de muziekshow, altijd idool van toen en nu. We besteden aandacht aan artiesten die al heel wat carrièrejaren op de teller hebben staan. Dit keer kozen we voor Misha Mara. En zij brengt haar nieuwe single Klap Klap. Heel veel plezier.
3: Hallo, met Misha Mara. Ook ik ben erbij in de muziekshow en op familieradio.

0: Ik doe vandaag Klap Klap. Ja. En Klap Klap is een nummer dat heb ik gemaakt tijdens corona. En dat gaat over niks. Ik weet nog dat... Zo is dat eigenlijk gegaan. Er was een nummer, ik wilde een plaat uitbrengen. En ik denk, ja, we mogen niet buiten komen. We mogen niet optreden, we mogen niks. Ik denk, ik ga een nummer schrijven over niks. En als je naar die tekst luistert, dan gaat het over niks.
1: Ja, allee, leuke anekdote. Er is iets nog uit die coronatijd, die al toch een beetje ver achter ons ligt. Laat ons dat maar gewoon vergeten, hè. Die coronatijd. Heb je nog speciale dingen gedaan dat je zegt, van in die corona ben ik op dit of dat gekomen?
0: Nee, tijdens corona heb ik heel veel administratie bijgewerkt. Ja. Sambam aangiftes gedaan, veel gewandeld, met mijn hondjes bezig geweest. Ja. Ja, je kon nergens naartoe, hè. Je kon zelfs niet buiten je eigen familie, kon je eigenlijk met niemand contact hebben. En wel veel gevideocalled, zullen we maar zeggen, net zoals iedereen. Hè. Ja. Maar inderdaad, je vergeet dat allemaal zo snel. Hè.
1: Ja, het ligt al een hele tijd achter ons. Hè. Ja. En als zangeres ben je ook vaste presentator bij MenTV. Welke programma-inhoud kunnen we daar wekelijks verwachten van u?
0: Wel, het is te zeggen, ik ben geen vaste presentator. Ik heb één programma en dat heet Hadi Misha, mijn eigen programma, mijn eigen talkshow. En ik ontvang elke week een bekende Vlaming, of soms een Nederlander, dat hangt er al van af. En ik doe daar een gesprek mee, een beetje random vragen, een beetje leuten. En dat is het. Ik doe dat nu dit jaar voor het tiende jaar.
1: Het tiende jaar al, dus het loopt al een hele tijd. Ja. En te bekijken dus op MenTV, net als de muziekshow.
2: Dankjewel, Misha Mara. En ook de volgende artiest mag zeker niet ontbreken in deze 100ste jubileumaflevering. Hier is Robbie Longo.
3: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen. If

0: We zijn nog steeds te gast bij de muziekshow van Danny D'Amaro. En dat samen met Familie Radio. En we komen hier even een man tegen met een mooie gitaar. Het is Robbie Longo. Dag Robbie.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: En je hebt daarnet je nummer kunnen brengen. Hoe beleefde het publiek het?
1: Ik vond dat ze heel goed meededen. Op mijn, dat is een van mijn laatste nieuwe nummers, Working Overtime. Ja. Fantastisch gewoon. Hey, een goede vibe in de zaal, ja.
0: Ja, Working Overtime. En is dat iets uit het leven gegrepen?
1: Is geschreven door Jan Leijers.
0: Ja.
1: En Marvin Carey, denk ik, dat die daarin meegeschreven heeft.
0: Ja.
1: Ja, het is iets uit het leven gegrepen, hè. Inderdaad.
0: Ja. En hoe ziet de zomer er voor jou uit, Robbie?
1: Rustig vooral. Rustig. Genieten van het mooie weer.
0: Ja.
1: En af en toe ook wel optreden, maar eigenlijk rustig, tot nu toe.
0: Ja, ja, rustig aan, kabbelend verder doen. Net zoals dat je doet op de gitaar, hè?
1: Voilà, je moet rustig blijven in het leven, dan komt alles goed.
0: Ja, ja. En van waar is die roeping gekomen om met de gitaar in de hand te spelen?
1: Ja, ik dacht een cowboy, ja, dat moet kunnen gitaar spelen. En zo heb ik dan leren gitaar spelen. En,
0: En van het een is het andere gekomen.
1: En van het een is het andere gekomen. En up en heel dat verhaaltje. En, ja, voilà.
0: Ja, ja, ja. Wel, we wensen je een heel mooie zomer toe, Robbie. Bedankt voor het gesprekje. En veel succes nog bij de muziekshow.
1: En dankjewel.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
5: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Clown.
1: Hallo, ik ben Geneve. Je ziet me in de muziekshow en je hoort me natuurlijk op Familieradio. Ik heb een cover gemaakt van Paul Severs. Ik heb trouwens een heel programma rond Paul Severs gemaakt van zijn liedjes die ik terug bij de, onder de mensen breng. En ik heb Lief heb ik helemaal opnieuw opgenomen en een iets moderner versie van gemaakt. En dat ga ik brengen.
2: Ja, ja, ja. En het nummer staat ook genoteerd in onze hitlijsten bij Familie Radio. En het scoort echt wel heel goed bij onze luisteraars. Dus we zijn er heel blij mee met het nummer Lief. En heb je nog speciale nummers dat je nog opgenomen hebt van Paul Severs in het verleden al?
1: Ik heb er een paar opgenomen nog. Little Darling heb ik ook nog opgenomen. Maar meer de originele versie. We hebben een paar gewoon om het een beetje te promoten, het verhaal. Want het is een gigantisch succes bij het publiek. Dat kan ik zeggen, in alle bescheidenheid. Omdat het ook uniek is dat niemand brengt het. Hè. En daar ben ik wel heel fier op dat ik die initiatief genomen heb. Maar voor de rest, echt singles zoals ik nu gelijk dat met Lief gedaan heb, dat heb ik nog niet gedaan. Nee.
2: Oké. En het is een mooie ode aan Paul Severs, die nog altijd heel geliefd en gemist wordt toch bij het Vlaamse publiek. Hè?
1: Absoluut. Die nummers, die doen het ongelooflijk. De mensen missen die nummers ook. Ik voel dat, vooral met het seniorenpubliek, voelt dat die mensen, die muziek die komt en die gaan open, die bloeien open. Dat is heel gek dat ik dat zeg, maar het is gewoon zo. En ja, het is een leuk initiatief en het is ook leuk om te doen. Ik moet zeggen, het is sfeer van A tot Z. Het is geweldig. Ja, dat was een... Ik zeg het, in heel dat verhaal van Paul, daar zit emotie in, daar zit ambiance in, daar zit disco in, daar zit ook een luisterlied in. Alles is aanwezig in heel dat verhaal en dat is een heel mooi kleurenpalet, klankenpalet eigenlijk. En als je mooi in elkaar mixt, dat is gewoon ambiance, dat is emotie. Mensen komen dikwijls zeggen, hier, ik heb mijn haar zijn recht gekomen of ik heb een traan weggepinkt. Bijvoorbeeld bij Lief heel dikwijls, omdat het bij mensen nogal herinneringen oproept, zowel positief als negatief. En dat maakt dat het eigenlijk een succesverhaal is. Yeah.

0: Merci Guy Neven. En heel graag tot de volgende passage in ons programma De Muziekshow. Daarvoor kon je ook nog genieten van De Terugblik. En die was weggelegd voor Mark Dex met een opname die we maakten in de Kaasborin in Molpostel. Deze 100ste aflevering afsluiten doen we met Yves Segers en Allemaal.
1: Hallo, met Yves Segers. Ook ik ben er weer bij in De Muziekshow en op Familieradio.

0: Ik heb, dacht ik, een 76-tal optredens op mijn konto staan. Dus ik mag wel degelijk mijn tenen uitkuisen, zoals ze dat bij ons zeggen. Maar ja, ik doe dat ook bewust. De rest van het jaar, weet je, ben ik nogal actief in Spanje. Hè. Allee, het is te zeggen, ik rust in Spanje. En om de 14 dagen kom ik dan naar België. Maar ja, tijdens juni, juli en augustus ben ik wel degelijk constant in België. En dan is het even alles geven. En ja, zorgen dat je... Ja, want ja, ginder verder leven is ook niet gratis natuurlijk. Hè.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. De kost moet verdiend worden. Hè. En als je dat kunt doen met het leuke liedjes dat je kunt brengen en dergelijke, is dat altijd fijn. Hè. De muziekshow is er echt wel voor de Vlaamse artiesten. Het is zo wat de ontbrekende schakel die er niet was, hè, en nu er is. En het is ook een succes. Hè.
0: Ik ben super blij dat het programma er gekomen is. Oké, het is geen 10 om te zien. Daar kan je niet mee vergelijken. Maar elk initiatief dat wordt genomen, waar Vlaamse artiesten terug een kans krijgen, en dan heb ik het over de Vlaamse artiesten die de typische, laten we zeggen, volksere muziek brengen. Dat is voor mij toch wel een meerwaarde. En ik hoop dat het programma nog lang mag bestaan en dat het uiteindelijk ook wel de nodige aandacht blijft krijgen. Want het is natuurlijk de dag van vandaag allemaal niet zo simpel. Ik denk, zo'n captatie, dat kost allemaal veel geld. En je moet ook de nodige mensen blijven vinden die je willen blijven investeren in zoiets. En ja, nu fijn dat ook Familieradio mee op de trein stapt. En dat we toch ja, een aantal zenders hebben die het toch wel in de picture stellen. Dus hopelijk mag het een nog lange toekomst tegemoet gaan.
2: En dit was hem dan, de 100ste aflevering van ons programma De Muziekshow. Ik wil iedereen bedanken voor het afstemmen en vooral de tv- en de radiozenders die ons programma wekelijks uitzenden. Dankjewel, heel het productieteam, alle medewerkers en natuurlijk de mensen die De Muziekshow volgen. Van harte bedankt en wees gerust, wij blijven ons inzetten voor het verstaanbare lied. Tot volgende week. Bye bye.
3: Op mijn tv zitten wij iedere zondag om 2 uur en iedere donderdag om 4 uur met het programma. Maar ze moeten naar Familieradio luisteren.
1: Ja, maar als de mensen dus een beeld erbij willen hebben, ja, dan kunnen we het combineren. Hè. Maar dus de radio is ook echt wel belangrijk voor die Vlaamse artiesten. Hè.
3: Ja, en het komt heel mooi over, vind ik, op de radio. Dat is net of het is een live programma. Jullie maken er hele mooie dingen rond met die interviews en zo. Dat maakt echt wel... je doet dat heel goed. Dat is echt mijn complimenten. Ja,
1: oké. Wel, dank u wel. Wel, we proberen vandaag ook weer heel wat mensen bij onze microfoon te kunnen krijgen hier bij Familieradio, om dus ook die artiesten te ondersteunen daarin. Hè. Ja, en verder de toekomst toe van de muziekshow, hoe zie je dat verder evolueren? Bijvoorbeeld met de nieuwe opnames in september dat u zegt. Zijn er daar speciale triggers dat je al voor ons kunt bekendmaken?
3: Nee, zeker niet, want ik heb dat eigenlijk bijna nog nooit gedaan. Als ik een opname doe, al direct bekendmaken of weten wat of hoe. Ja. Dus het is nu na deze opname weer even een balansje maken, even aftoetsen wie of wat, en dan weer verder kijken van voor in de toekomst dan. Ik moet eerlijk zeggen, bij mezelf is het ook enorm druk. Dus ik heb nog weinig tijd gehad eigenlijk om daaraan te denken. Dus niet dat ik er niet mee bezig ben, maar het wordt weer even uitkijken. En ja, we hebben nu 2 afleveringen of twee opnames hier gedaan. En dat bevalt ons hier wel in Bevelnijlen. We hebben een studio hier. Dus de kans is groot dat we dat verder blijven doen. Maar ja, het is altijd een beetje afwachten. Dat kun je niet van tevoren inplannen.
4: Familieradio en De Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
5: Zo dadelijk bij Familieradio.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van man en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
7: Hallo, met de Bunny Club.
8: Ah, zijn jullie al open?
7: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
8: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
9: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: Maak ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dag beste luisteraars van Familie Radio, beste mensen hier op de rest van de kippen in Merkem. We zijn er weer met onze vijfde editie al van Familie Radio Zomer. Ook vandaag hebben we weer een racem artiesten die hun grootste geheimen zullen komen verkleppen aan jullie en die hun beste liedjes zullen komen zingen.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: En bij mij hier vandaag, iemand die jullie beslist allemaal kennen. Iemand die eigenlijk niet zo ver heeft moeten rijden om naar hier te komen. Hè? Frankie Pluijm.
2: Goedemiddag.
1: Frankie, hartelijk welkom. We zijn blij dat je erbij bent. De zomer. Het is zomer en je hebt een single gemaakt over de zomer. Hè? Vertel eens.
2: Ja, in juni is die uitgekomen eigenlijk. Maar het was heel frappant, want toen de single uitkwam, begon de zomer echt. En die is niet meer gestopt. Dus Ik denk dat ik moet stoppen met dat liedje zingen, denk ik. Anders wordt het alleen maar heel de winter ook warm.
1: Ja. Nee, maar je hebt er ook een clip mee opgenomen. Ja. Zon, zee, strand en danseressen zie ik op die clip.
2: Ja, dat klopt.
1: Vertel eens, is een clip belangrijk?
2: De clip is belangrijk naar reclame toe, denk ik. Voor het volk en voor het publiek. Ze moeten toch zien. Bewegende beelden zeggen altijd veel meer dan gewoon maar een single hoesje.

0: En ik denk dat het ook een beetje de sfeer maakt. Het was inderdaad op het strand van de Pannen samen met een dansgroepje, Efor, die eigenlijk aangebracht was van de mensen die die clip wilden opnemen. Die zeiden van, we zouden graag wat danseressen zien. En die meiden hebben dat eigenlijk fantastisch gedaan. Ja. Die meisjes.
1: Het clip is niet belangrijk alleen voor televisie, maar ook voor sociale media.
0: Tuurlijk, ja.
1: Vind jij sociale media belangrijk en welke sociale media vind je nu het belangrijkste?
0: Het is zo dat je er niet meer om kunt, denk ik. Zonder sociale media raak je gewoon niet gekend genoeg. Tegenwoordig zit iedereen op Facebook, Instagram en dergelijke. En voor mij is dat voornamelijk Facebook.
1: TikTok?
0: TikTok heb ik ooit eens gedaan toen het corona was met mijn kinderen, maar daar is het gestopt. Maar vooral Facebook denk ik dat voor mij het belangrijkste is. En als er inderdaad wat optredens zijn en mensen beginnen je zien en herkennen en dan gaan ze toch eens gaan kijken op Facebook, dan zien ze nog wat meer.
1: Ja, want ik heb ook gekeken op jouw profiel op Facebook en daar zag ik staan, volg mijn muzikaal avontuur op Facebook. Ja. Wat is jouw muzikaal avontuur?
0: Ja, dat muzikaal avontuur is begonnen toen ik 7 was, denk ik. Hè. Mm-hmm. Ik ben begonnen toen ik playback shows deed. In die tijd, we spreken van de jaren 90, dat was toen heel in, deed ik Helmut Lotti met Waarom Ik en Kom Nu en Bij Jou Alleen, heel die eerste nummers. Toen aan 13 ben ik overgegaan naar Somic shows. Omdat iemand zei, je zingt altijd mee, ga je niet echt zingen. En dan van die Somic shows redelijk aan optredens gaan doen. Hè.
1: En als we het nu mogen hebben over die Somic shows, je hebt daar Helmut Lotti gebracht.
0: Ja, dat is lang geleden hoor.
1: Ja, in 2000.
0: Ja, ik was toen 18 jaar. Dat was, ik kon mijn eigen proclamatie op school niet meedoen, omdat ik de halve finale moest gaan zingen van de Somic show Fitty met Line Sleeps Tonight van Helmut
1: Lotti. Ja, dat was natuurlijk een gevaarlijke onderneming, hè, Helmut Lotti.
0: Ja.
1: In die tijd Helmut Lotti imiteren. Vertel eens.
0: Ja, dus dat is niet gemakkelijk. Hè. Die heeft een fantastische stem. Ik volgde hem al voor de classics en dergelijke. Want hij was natuurlijk ook Elvis-imitator. Mm-hmm. En mijn groot idool is nog altijd Elvis. En op die manier ben ik eigenlijk bij hem beginnen volgen. En toen hij die classics uitbracht, dan werd hij wereldwijd bekend. Maar hij heeft een fantastische stem. En nog altijd trouwens, maar hij is wat minder bezig met muziek nu. Hij heeft nu wel weer een grote serie uitgebracht met classics.
1: Ja. En die tegenstaande die halve finale in de Soundmix Show in het jaar 2000, duurde het nog tot 2022 voor we een eerste single van jou te horen kregen. Waarom duurde dat zo lang?
0: Dat heeft een beetje te maken met het feit, denk ik ook, vertrouwen in jezelf en iemand hebben die zegt van, je gaat dat nu eens doen. En dat heb ik gehad bij Andy van Sprangen, die zei van, zou je niet zelf eens een singeltje opnemen? Ik zing graag, maar ik dacht dat dat niet voor mij weggelegd was, want ondertussen, je krijgt kinderen en je gaat je prioriteiten leggen op je gezin en op je werk en dergelijke. En op een bepaald moment zei je een tiental jaren later en zeg je van, nu is het misschien te laat.
1: Ja.
0: En dan ben ik toch daarin gestapt en ik heb het me nog niet beklaagd.
1: Ja, ik kan het geloven, want sinds 2022 is jouw carrière eigenlijk in een stroomversnelling
0: gekomen. Het gaat veel beter dan ik
1: uiteraard,
0: had gedacht.
1: Want je hebt veel optredens.
0: Tuurlijk,
1: En ik hoorde je daar juist zeggen, mijn idool is nog altijd Elvis Presley. Ik heb je al verschillende keren zien optreden, maar ik heb je eigenlijk nog maar weinig nummers van Elvis Presley horen zingen.
0: Ja, maar dat is geëvolueerd. Ik ben begonnen echt met Elvis-imitaties, maar alleen Elvis, daarmee raak je misschien niet echt aan de bak. Ik ben iemand die graag wat varieert in mijn zingen. Ik zing graag Engels, ik zing graag Nederlandstalig. Ambiance, serieuze nummers. Elvis hoort daar ook wel bij. Maar ik probeer te variëren in van alles.
1: Ja, en dat was nu natuurlijk mijn volgende vraag. Wat zing je nu het liefste van al zelf? Niet luisteren wat de mensen graag horen. Oh. Maar wat zing jij het liefste van al?
0: Ik zeg altijd, ik ben te vroeg geboren. Te laat geboren.
1: Mm-hmm.
0: Te vroeg ging moeilijk zijn. Ik was wel 3 weken te vroeg, maar dat is iets anders.
1: Ja.
0: Ik ben te laat geboren, want eigenlijk mijn favoriete muziek zijn de jaren 60, 50, 60, 70. Dat is mijn genre.
1: Ben je op de juiste plaats geboren? Want je bent geboren in Poperingen.
0: Ik denk het wel. Ben een kijk op. Hè.
1: Ja. Want nu woon je, we zijn hier in Merkem natuurlijk, nu woon je eigenlijk in Vleteren, niet ver hier vandaan. En soms zijn die optredens van jou wel heel ver voor het allemaal te combineren met wat je er nog naast doet.
0: Wel, ik heb jarenlang lesgegeven. Ik ben bijna 20 jaar leerkracht geweest, wiskunde, fysica, informatica. En dat was moeilijk, omdat ik dan namiddagen niet kon gaan doen. Nu ben ik sinds een jaar of 4 nog altijd werkzaam in dezelfde school, maar ik ben ICT-coördinator en ik kan mijn uren soms wat...
1: Nu werk je minder dus.
0: Dat durf ik niet zeggen. ik werk op andere momenten. Ik had zo zeggen.
1: Vertel toch eens iets over jou. Allee, over jezelf. Je hebt al gezegd, kijk, ik was 7 jaar toen ik al een fan was van Elvis. Maar hoe is het eigenlijk allemaal verlopen? Want op een bepaald moment moet je toch zeggen, kijk, voilà, ik wil op een podium staan.
0: Ja, maar dat was al heel duidelijk in het begin. De eerste keer toen ik op het podium wilde staan, dat was toen ik de eerste playbackshow, dat was in mijn buurt, in Stavelen. Dat was door mijn lerares, tweede leerjaar. Die zei, er is een playbackshow. En ik kwam daarmee thuis en ik zei tegen mijn ouders, ze zitten daar ook, ik wil daaraan meedoen. En mijn vader en moeder verklaarden me gek. Ja. Ze zeiden, van, wat gaat die nu gaan doen? Hè?
1: Het is nog niet veel verbeterd.
0: Dat was ook waar dan. Hè. En een podium staan is dan erin gebleven. Ik wil op podium van zingen en daar. Ik doe ook toneel. Ik ga ook toneel. Ik zit ook in bepaalde toneelgezelschappen. Ik wil gewoon graag op het podium staan en de mensen een amusant iets brengen. Hè.
1: Wat is jouw mooiste herinnering uit die carrière van jou?
0: Ah, ik ben dat eens onlangs gevraagd. Ik kan heel veel dingen opnoemen qua optredens. Maar mijn mooiste herinnering is misschien iets persoonlijks. Ik ben dat ook gevraagd geweest van toen. En dan dacht ik van, ik moet iets simpels hebben. Dat was een optreden met mijn dochtertje. In school was er een vrij podium. En zij wou eigenlijk ook een liedje zingen. En ze kwam daarmee ook thuis. Net zoals ik toen aan 7, 8 jaar thuis kwam. Ik wil iets doen, maar ze wou het niet alleen doen. En dan heb ik samen met mijn dochter het liedje Samen voor Altijd van Marco Bossato en zijn dochter gezongen. En ze zat op mijn schoot. Ik heb daar beelden van. Dat is voor mij gewoon het mooiste herinneringetje. Dat is persoonlijk, doet dat veel meer deugd dan al die grote optredens die we soms hebben.
1: Voilà. Ja. Hoe ziet jouw bucketlijst eruit? Zijn er nog dingen waarvan dat je zegt, kijk, dat staat op mijn bucketlijst, dat wil ik zeker nog doen?
0: Bucketlijst, niet muzikaal, mag ik dat zeggen?
1: Oh ja, muzikaal.
0: Ik zou heel graag, eens naar Amerika gaan, naar Graceland.
1: Meen je?
0: Ja, ik zou dat graag eens willen zien. Maar er zijn daar heel veel verhalen omtrent. Maar ik zou graag Graceland toch eens zelf met mijn eigen ogen zien.
1: Okay.
0: Wat is er echt van waar, van al die verhalen? We kunnen natuurlijk niet alles zien, maar ik zou dat graag eens willen, willen zien, ja.
1: We hebben het gehad over jouw laatste single, over die zomer. Wat mogen we nog verwachten dit jaar?
0: We zijn bezig met op verschillende plaatsen met muziek. Ja, er komt zeker nog muziek uit, dit jaar waarschijnlijk. Ja, dit jaar nog. Ik ben met mijn vaste producer ook, ze zitten al een nummertje klaar. Maar we zijn ook, ik heb ook aanbieding gekregen van iemand anders die bezig is. Die wil ook muziek schrijven voor mij. Dus ik denk dat we gaan moeten kiezen op een bepaald moment. Van wat gaan we doen? Maar er komt dit jaar zeker nog muziek uit. Je zal het nog van me horen.
1: Oké, voilà. Dan heb ik nog 5 vragen voor jou. We wensen jou nog enorm veel succes in alles wat je doet. We wensen jou succes met de single van nu. Met alles wat je nog doet naar de toekomst toe. En ik heb nog 5 vragen voor jou. Oei. Vis of vlees?
0: Vis.
1: Mojito of Sex on the Beach?
0: Mojito. Je had liever anders gehoord.
1: Ik niet, misschien wel. Iemand die daar staat te filmen had het liever anders gehoord, waarschijnlijk. Ja, een avondje uit met Corrie Konings of met Jacqui Lafon?
0: Ah, Jacqui Lafon.
1: Maatpak of sportief gekleed?
0: Sportief gekleed.
1: Hotel of caravan?
0: Doe maar caravan. De avontuur op.
1: Voilà. We geven hem David applaus. Frankie Pluim.
0: Dankjewel.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
3: De zonnigste muziek.

eens proberen. Maar eerst aan mij, want

wel, Lasse. Dank je wel. Het volgende nummer ken je zeker en vast. Een van mijn favorieten. Trots op jou.

0: Dankjewel. En we gaan afsluiten met een leutig nummer. Een leutig.
1: Familieradio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen.

0: Dankjewel, Familie Radio. Dankjewel allemaal.
1: Frankie Pluijm.
2: Familie Radio. Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. 1 adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kylie Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familieradio.
1: Geen zomer zonder jou, geen zomer zonder Familieradio. En ook geen zomer zonder al onze Vlaamse artiesten die langskomen op het domein van de kippen in Merkem voor ons programma Familieradio Zomert. De man die hier naast mij zit is eigenlijk een habitué. Hij komt ieder jaar langs en het is iemand die in heel Vlaanderen, wat zeg ik, in heel Vlaanderen, heel ver buiten de Vlaamse grenzen gekend is. Marco Kimsen.
2: Goedemiddag Paul, goedemiddag alle mensen hier.
1: Marco, heel blij dat je erbij bent. Je hebt een nieuwe single opgenomen, hè? Vertel eens over die nieuwe single van jou. Die laatste single van jou.
2: Bedoel je, die nu nog moet uitkomen?
1: Nee. De single die je hebt opgenomen bij Christophe Severs.
2: Ah ja, uiteraard. De single Hoop. Een heel tof nummer met wel wat stevig gitaarwerk in door Tom Lodewijks, de al onbekende gitarist ook van Clisot, Liefde voor Muziek.
1: Ja.
2: En de mensen konden daar onder andere op MenTV voor stemmen voor het programma De Muziekshow.
1: Mm-hmm.
2: Dus welke nummer zij als favoriet zouden verkiezen voor De Muziekshow.
1: Ja, en daar heb je het heel goed gedaan, hè?
2: We hebben dat gewonnen. Dus ja, dank u wel aan alle mensen die gestemd hebben op het nummer Hoop. Hey, Marco Kimsen dan.
1: Ja.
2: Want dat wou zeggen dat we eigenlijk opnieuw te gast mochten zijn in De Muziekshow. Dat was weer wat extra tv.
1: Mm-hmm.
2: Ik moet u niet vertellen.
1: Ja.
2: Alle tv is welkom natuurlijk.
1: Alle tv is uiteraard welkom, maar ook de radio is welkom.
2: Ja, uiteraard. Ja. Zeker. Ja.
1: Maar nu heb je me wel nieuwsgierig gemaakt, want die zegt, is het de single die nog moet uitkomen? Vertel eens over die single die nog moet uitkomen. Geef onze primeur op Familieradio.
2: Ik zal misschien de titel...
1: Ja.
2: Het begint met een L en eindigt op E.
1: Het begint met een L en het eindigt op E. Oei, oei, oei, oei, oei. Wie heeft er een suggestie? Liefde.
2: Ja,
1: voilà, daar zit... Ja,
2: snel, dat is heel snel, mevrouw.
1: Ja, voilà, liefde. En het gaat over de liefde?
2: Uiteraard, hè.
1: Is het autobiografisch of...
2: Niet specifiek, nee.
1: Niet specifiek, ja. En wanneer mogen we die single verwachten van jou?
2: Wel, alles is klaar, de videoclip is klaar, maar het zal waarschijnlijk rond 28 augustus zijn dat we hem pas uitbrengen.
1: Ja.
2: Nu zitten ze natuurlijk bij vele radiostations een beetje in zomerslaap.
1: Ja.
2: En zo eind augustus begint alles te herleven. Dus tegen dan gaan we het terug uitbrengen.
1: Oké, eind augustus.
2: Het is een heel vlot, leuk, vrolijk nummertje. Met een,
1: is het een cover of een nieuw nummer?
2: Een gloednieuw nummer.
1: Is het een gloednieuw nummer, ja.
2: Ja.
1: Jij hebt een drukke zomer, hè? Want jij treedt op in Blankenbergen, maar niet alleen bij ons, maar je treedt ook in Mallorca deze zomer.
2: Voor het vijfde jaar op rij hebben we opgetreden in de Zafiro-keten in Mallorca.
1: Ja.
2: De eerste 17 dagen van juli eigenlijk. En dat is natuurlijk een beetje vakantie gekoppeld aan optredens. Zeer leuk. Mensen zijn ook allemaal in vakantiestemming.
1: Ja.
2: En daar kunnen we zowel Vlaamse als Engelstalige nummers brengen dan.
1: Ja. Je zegt Engelstalige nummers. We kennen jou natuurlijk van de Vlaamse nummers van jullie. Maar die Engelstalige nummers, je hebt een zwak voor Elvis Presley, hè?
2: Ja, het is bijna... Deze zomer en volgende week is het bijna 50 jaar geleden dat Elvis overleden is. En,
1: ja.
2: Dat heeft me toen op tv toch wel enorm aangegrepen, denk ik. Die uitzendingen Aloha from Hawaii, waar het volgens mij op zijn top was.
1: Ja.
2: Enorme charisma, enorme uitstraling, prachtige stem.
1: Ja.
2: En toen met de soundmixwedstrijd, zijn we dat ook begin doen in de soundmixwedstrijden.
1: Ja, en dat niet alleen, hè, want je hebt dus een formidabele prestatie geleverd met nummers van Elvis. Hè. Vertel eens aan de mensen die het nog niet zouden weten.
2: Wel, toen Elvis 75 jaar zou geworden zijn, 8 januari 2010... hebben we een wereldrecord eigenlijk gevestigd op één avond. 75 nummers na elkaar van Elvis brengen, zonder tekstboek, met een deurwaarder erbij, met nationale pers erbij, nationale tv erbij, nationale radio. We waren toen live op M&M om 5 uur 's ochtends, bij Peter van der Veijren nog.
1: Ja.
2: En om 2:30 s'nachts was het laatste nummer, was Jailhouse Rock. Dus alles is volledig gelukt. Dus 75 nummers, volledig uit het hoofd. Het was een jaartje voorbereiding natuurlijk. Hè?
1: Ja. Zijn dat nog altijd nummers die je brengt op optredens? Of breng je een mix op optredens van nummers van Elvis en andere artiesten?
2: Wel, het gebeurt dat wij alleen maar Elvis optreden doen. Maar dikwijls alleen de Vlaamse. Of soms Marco Kims in het kwadraat. Dat is dan 45 minuten mijn Vlaamse nummers. En reis je langs Vlaamse, Nederlandse artiesten. En in deel 2 is dan volledig de Elvis-show. Met het Aloha from Hawaii pak aan. Geen carnaval pak, want dat zou Elvis oneer aandoen.
1: Ja.
2: Pak hebben laten maken in Amerika door B&G Enterprises. Niet met de bakkenbaard, niet met de bril, want het is geen verkleedpartij. Ik zing het ook met eigen stem, lijkt het erop. Leuk, maar ik ga niet mijn hete patat in mijn mond.
1: Het is niet echt een imitatie. Je brengt gewoon een ode aan Elvis op je eigen manier.
2: Dat klopt, ja.
1: Ja. Je hebt iets met voetbal ook, hè? Want in 2014 heb jij een WK-single opgenomen.
2: Dat was eigenlijk het beetje de doorbraak van mijn Nederlandstalige carrière, zou ik maar zeggen. Ja. Ik had een eigen nummer gemaakt, was het WK in Brazilië. En de WK-bal heette de Brazuca-bal.
1: Ja.
2: En Brazilië is het land van de samba. De titel was dan Sam Brazuca, België. We hadden heel veel concurrentie toen van Stromae. Dat was een Franstalig nummer, wat ik helemaal al niet tegen kan. Als WK-lied. Dus we maken een Vlaamse tegenhanger. Die heeft in de zondag gestaan op 800.000 exemplaren. Met een tekst erbij. Vergeet Stromae, hier is Marco Kimsen.
1: Ja.
2: We hebben dat gebracht in Brugge op het zand. Vooral de wedstrijd voor België-Amerika op groot scherm. In alle voetbalstadions. En dat is echt wel het lanceren geweest van de Nederlandstalige optredens.
1: Ja, en dan is er nog iets wat heel weinig artiesten kunnen zeggen. Jij hebt 5 jaar geleden stond je 9 weken lang in de ultratop 50 met het nummer De Wereld. Was dat dan eigenlijk de grote stap van Marco Kimsen naar het grote publiek toe?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Als dat 9 weken lang meedraait in toch een van de bekendste
1: hitlijsten,
2: ja. Dan zijn we er heel blij mee en zijn we in heel Vlaanderen wel bekend geraakt. De videoclip is ook heel mooi daarbij.
1: Ja.
2: Met die kaarsen, iedereen, het was ik eigenlijk volop in corona. En dat het buiten maar corona zijn of oorlog zijn, binnen onze eigen bubbel samen kunnen we de wereld aan. Daar ging het eigenlijk over. Dus een hele mooie clip met kaarsen die op het einde 500 kaarsen op een drijvend vlot aan een mooi kasteel met een drone worden gefilmd. Ja. Dus, nee, dat was wel een succes De Wereld, dat we hopelijk nu kunnen evenaren.
1: Ja. Is er nog iets wat je zou willen bereiken? Iets wat, dat je zegt, kijk, daar wil ik nog optreden, of met die wil ik nog optreden?
2: Ja, weet je, het Kustslagerfestival...
1: Met Elvis kan ik niet meer,
2: het
1: hè?
2: Het Kustslagerfestival zou ik ook wel eens willen...
1: We gaan het doorgeven, ja.
2: ...willen optreden. Dat is wel eens, altijd wel leuk. Staan we al jaar of 7 na elkaar op Danny Fabri's verjaardagsshow in Brakel. Ja. Zo ook vorige zondag. Dat was toen met Bart Kael en David van Dijk. En ook Frankie Pluim trouwens.
1: Ja.
2: Een heel gezellige middag. Maar zo'n slagerfestivals, grote, zijn wel altijd heel tof.
1: Ja.
2: Mensen komen daar om te feesten,
1: ja. Je bent al zo lang bezig. Hoe lang ben je trouwens bezig?
2: 30 jaar.
1: 30 jaar. Is er nu iets wat je zou willen doorgeven aan jonge artiesten die momenteel van start gaan met hun carrière? Een goede raad geven aan hen. Wat zou je hen aanraden?
2: Probeer het te omringen door de juiste mensen. Uitkijken voor haaien. Ik heb ook wel eens een haai meegemaakt met wat geld weg was. Meer dan 20 jaar geleden hoor. En alles zo professioneel mogelijk, een goede zangcoach, professionele muzikant, een goede producer. Van in het begin, geen half werk, maar van in het begin alles zo professioneel mogelijk doen.
1: Mm-hmm.
2: En dat is al een stap vooruit, een stap gewonnen.
1: Oké, wij wensen jou heel veel succes met die nieuwe single van jou, die eind augustus op de markt komt. Stuur hem zeker door naar Familie Radio. En dan heb ik nog 5 vragen van jou. Een gastronomisch etentje of friet met stoofvlees?
2: Een gastronomisch etentje, alsjeblieft.
1: Porto of martini?
2: Doe maar een martini.
1: Een avondje uit met Laura Lien of met Céline Hermans?
2: Ja, doe maar Célientje.
1: Ja, lange broek of korte broek?
2: Dat is een moeilijke, hè. Van als ik kan, als ik thuis kom, heb ik altijd een korte broek aan.
1: Ja, voilà. Strandvakantie of skivakantie?
2: Voor mij zon, zee, strand. Echt waar.
1: Voilà. Ja. Wij geven hem nog een zonnig, daverend applaus. Marco Kimsen.
0: Familie Radio Zomert. Geen zomer zonder jou. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Ik ga jullie een van mijn nieuwste singles voorstellen. De Koning van de Nacht. De clip kon je ook al bewonderen op Mijn TV. Stond bij Familie Radio in de bekende top 30 of top 40. De Koning van de Nacht.

0: Dankjewel.
1: Wij hebben het daar straks verteld hier. We hebben met het nummer Hoop de verkiezing gewonnen als favoriet van het tv-programma De Muziekshow. En jullie gaan daar even in meezingen. Gewoon even nazingen. Oh, oh, oh. Jullie. Dan waren er 500 van de 5000 hier aanwezig. Nog een keertje. Oh, oh, oh. Daar komt-ie. Hoop, dankjewel.

0: Dank u.
1: En tijdens mijn zomershows, waar wij overal in Vlaanderen mee hebben opgetreden en nog gaan optreden, nemen de mensen mee langs Vlaamse en Nederlandse artiesten eigen hits. Dan gaan we ook op vakantie. Ik ga jullie meenemen op vakantie naar Spanje, want het is daar tijd om bij dit dorstige weer 2 pintjes te bestellen. Soms denk ik nog eens terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar Spaans voor 2 biertjes, dat ken ik wel.

daarvoor. Toen moest ik naar huis met het vliegmachine. Rosita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Marco Kimpson.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: nog leuker met familieradio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny de Rover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer.

maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 2:00. Familieradio, bij ons ben je thuis.
1: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd een man van 37 teruggevonden in zijn tent op de camping. Ook de burgemeester van Hoogstraat, Tine Rombouts, heeft weinig gegevens. In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Niemand raakte gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen, blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Vooral de kuststeden zijn populair, maar ook de kunststeden, zoals Gent, Antwerpen en...

0: Brugge. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak. Onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze. De Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de tiende naar de zesde plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Dutrie gaat dan weer 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op 23. De prijzenpot die verdeeld wordt in New York, een slordige 17 miljoen euro. Zonnewolken wisselen af, temperaturen tot 28 graden aan de kust en mogelijk 31 in de Kempen. Morgen start zonnig, maar nadien wolken, maxima 29 graden. De dagen nadien koelt het weer wat af.
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
2: Familie Radio. Geen zomer zonder jou, geen zomer zonder Familie Radio. En beste luisteraars thuis, wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familie Radio Zomert. Hier op het domein van de kippen in Merkem. En naast mij zit een lieftallige zangeres die eigenlijk niet van zo ver komt. Hè. We geven haar een applausje, Connie.
3: Dank u wel.
2: Connie, hartelijk welkom. We zijn blij dat je erbij bent hier in Merkem. En ik heb het al juist gezegd, je komt van niet ver. Waar woon jij?
3: Houthuls.
2: In Houthuls. Dus eigenlijk speel je een beetje een thuismatch.
3: Ja, ja, inderdaad. Ja,
2: maar jij bent geen nieuweling, hè? Want hoe lang ben je al bezig?
3: Ik heb beginnen zingen als ik 14, 15 jaar was.
2: We gaan niet vragen hoe oud dat je nu bent, maar hoe lang ben je al bezig?
3: Ik heb een onderbreking gehad van meer of 40 jaar.
2: Amai.
3: Dus tot mijn, rond mijn 17, 18 gezongen, dan, ja, dan ken je dat de familiale toestand, kinderen, trouwen.
2: Ja.
3: En niet meer verder gedaan, waar ik nu heel veel spijt van heb.
2: Ja. En... Kon je dat makkelijk laten op dat moment?
3: Ja, dan wel. Dan...
2: Ja, want in der tijd heb je heel wat singles opgenomen. Hè? Je hebt heel wat liedjes opgenomen.
3: Ja, eentje, en, eigenlijk eentje.
2: Ja, maar je, ja. Stond eigenlijk wel heel veel in de belangstelling hier.
3: Ja, dat was elke vrijdagavond, zaterdagavond, soms 2, 3 optredens. De zondagvoormiddag was dan altijd met mijn papa naar alle interviews, alle vrije radio's voor interviews te doen. Dus ja, ja, dat was...
2: En dan, ja, op een bepaald moment, zoveel jaren later, denk je... Potverdorie, ik heb toch die kans gemist. Weet je, ja, wat? Ik ga opnieuw beginnen.
3: Nee, dat is eigenlijk op vraag gekomen van iemand die vroeg... Wil jij nog een keer zingen op mijn show?
2: Mm-hmm.
3: En ik zeg, ja, dat is meer of 40 jaar geleden. Ik durf dat niet meer, ik kan dat niet meer. Maar ja, die bleef aandringen en zo ben ik er weer gerold.
2: En in die 40 jaar, heb je er nooit geen optreden mee gedaan?
3: Nee, nooit
2: meer
3: nee,
2: gezongen?
3: Nee, nooit. Alleen in de badkamer.
2: Ja. In de badkamer, ja. Ja. Ik wil er me iets mee voorstellen. Je bent nu opnieuw begonnen. Je bent bezig aan een comeback. Mogen we een nieuwe single van jou verwachten?
3: Voor het moment niet. Jammer genoeg niet. Ik zou wel willen, maar ja, ik sta er ook grotendeels alleen voor. En ik moet zo een beetje in de juiste richting geduwd zijn.
2: Mm-hmm.
3: Een persoon hebben die achter mij staat, zo, en ja, voor een beetje mij te helpen en te doen.
2: Ja,
3: niet financieel bedoel, ja, ik, he, maar...
2: Het is niet gemakkelijk natuurlijk om met u aan de bak te komen. Nee. Na zoveel jaren, nee, het is ook niet gemakkelijk voor jonge artiesten die op vandaag een carrière moeten opstarten.
3: Nee.
2: Maar zangeres worden, was dat zo'n beetje een meisjesdroom van jou?
3: Ja, eigenlijk wel. Dat was vroeger, ja, al zo... Voor de tv staan zingen. Weet dat, mijn ma en mijn pa moesten in de keuken blijven. Ik in de living, ja, voor de tv.
2: Ja.
3: Zo is dat. Dat zit er eigenlijk al heel vroeg in.
2: Ja. Op vandaag doe je weer heel veel optredens. Mensen die komen naar een optreden van jou, wat mogen ze dan verwachten?
3: Vooral Nederlandstalige muziek. Een beetje Corrie Konings, Monique Smit, een beetje slagertoestanden. Ja. Zo, ja.
2: Breng je ook anderstalige nummers of enkel Nederlandstalig?
3: Nee, voorlopig enkel Nederlandstalig.
2: Ja. Ja, je moest je nu opnieuw kunnen beginnen. We hebben het eigenlijk al een klein beetje gehoord van jou. Maar moest je nu opnieuw kunnen beginnen, zou je het anders aanpakken?
3: Ja, dan ging ik zeker verder gedaan. Dan ging ik niet gestopt hebben. Want dan ging ik al veel verder gestaan hebben. In die 40 jaar verder. dat was ik al, dat zag ik altijd, dat stond ik al in Amerika.
2: Ja, we zouden het jou natuurlijk wel toewensen. Maar nu dat we toch gaan willen voor Amerika en de toekomst, wat wil jij nog bereiken in de toekomst?
3: In de toekomst vooral hier en daar zo in de omgeving een optreden. Misschien ooit nog een keer een verjaardagsshow of een fanbal. Dat wil ik nog wel een keer doen. En hopelijk nog een cd'tje opnemen.
2: Ja, niet tegenstaande alles. Niet tegenstaande dat je 40 jaar uit de running was. Beschik jij nog over heel wat fans? Hè? Want toen jij hier bij mij kwam zitten, waren er heel wat mensen die applaudisseerden en die jou toeriepen. Hè?
3: Ja, dat is leuk. Maar grotendeels is het familie, vrienden, ja, kennissen. Ja, dat
2: allee,
3: is leuk.
2: Waar zitten ze allemaal? Al die fans. Laat jullie eens horen. Al die fans van Connie, waar zitten ze? Voilà.
3: Dat is leuk.
2: Connie, als ik dat allemaal hoor, dan moet jij je fanbal geven. Dan moet jij je verjaardagsbal geven. Dan moet jij je nieuwe single opnemen. En dan moet je vooral geloven in jezelf.
3: Ja,
2: en
3: dat
2: verder
3: vooral,
2: gaan.
3: Dat vooral.
2: En ik ben ervan overtuigd dat al die mensen die hier zitten, als jij een nieuwe single opneemt, dat ze jou zeker dat duwtje in de rug zullen geven. Ja. En jou opnieuw op een zekere hoogte zullen brengen. Vooraleer we jou loslaten aan ons publiek hier op de Kippen in Merkem, dan heb ik ook nog 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Friet met stoofvlees of hamburger?
3: Friet met stoofvlees.
2: Een avondje uit met Herman Brusselmans of met Raymond van het Groene Woud?
3: Oei, oei, oei. Eigenlijk met Giovanni.
2: hij zal het graag horen, want hij komt er nog aan.
3: Ja, ik heb hem al gezien.
2: Ja, voilà. Je gaat op vakantie. Kies je dan voor bikini of voor badpak?
3: Tegenwoordig badpak.
2: Je mag optreden. Kies je dan voor een cruiseschip of voor een concertzaal?
3: Concertzaal.
2: En 's avonds kijken naar de televisie. Kijken dan naar familie of naar thuis?
3: Familie.
2: Voilà. Dames en heren, we geven haar een David applaus. Connie!
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de Kippen te Merkem.

Dank u wel. Mijn volgend nummer kennen jullie ook ongetwijfeld. Het is een Nederlandstalig nummer van Senna, Kleine Vogel.

Mijn laatste nummer is tevens ook mijn nummertje dat ik vorig jaar opgenomen heb op cd. Neem vandaag de trein.

0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met Die Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs 't Moment. Het is 't Moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Een zomerlang met Familieradio, een zomerlang hier op het domein van de Kippen in Merkem, met nog altijd de opnames van Familieradio Zomert. Het programma bij uitstek voor de Vlaamse artiesten. En ook vandaag hebben we weer 12 Vlaamse artiesten. En de man die ik nu heel graag aan jullie voorstel, is een ras-echte West-Vlaming. Uw applaus voor Giovanno.
2: Dank u wel.
1: We kunnen er niet onderuit. Jouw laatste single, Cheerio, is een succes geworden, hè?
2: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, vertel eens iets meer over die laatste single van jou.
2: Wel, ik had gezocht op YouTube en voor het helemaal een hit werd in Nederland, had ik het al gevonden. En we waren er al mee bezig bij Jeremy Vrielink. En ik zeg tegen Siglinde, ja, is dit iets voor ons? Ja, zegt ze, ik weet het niet. Ik denk het niet, maar ik heb het dan toch beslist om het te doen. En misschien iets te laat uitgebracht hier in België. Maar ik moet wel zeggen, het loopt wel goed. Dus ik mag zeker niet klagen.
1: Ja, het loopt goed. En je hebt er ook een heel speciale campagne voor gevoerd. Hè? Ja. Want op een bepaald moment, bijna heel West-Vlaanderen zong Cheerio op Facebook. Hè? Vertel eens.
2: Ja, ik was er eigenlijk mee begonnen. Ik zeg tegen mijn vrouw, ja, zou ik dat niet doen? Mensen laten filmpjes maken op het nummer Cheerio. En ik moet wel zeggen, het is heel goed gelopen. Zelfs mijn eigen vrouw is viraal gegaan ermee. Mm-hmm. Ik niet, maar zij wel.
1: Ja. Nee, maar het was wel een formidabel succes. Hè?
2: Ja, toch
1: iedereen,
2: wel.
1: Iedereen kent, denk ik, onderwijl Cheerio. Want het is niet alleen op Facebook dat we dat gezien hebben, maar het wordt ook heel veel gedraaid op de radio, hè, je nummer.
2: Ja, toch wel. Helaas niet op Radio 2. Dat is ook zoiets.
1: Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Maar nee, troost u, Familieradio, die brengt het nummer heel veel. Dus er zijn heel veel mensen die luisteren naar Familieradio. Dus het nummer is zeker gekend. Wanneer komt de opvolger aan, trouwens?
2: Dat is een goede vraag.
1: Ik denk nog er wel aan. Om geen plannen voor de volgende single?
2: Eigenlijk wel, maar we gaan terug een eigen single maken. Een beetje op hetzelfde patroon van de Cheerio, denk ik.
1: Ja. Hoe kiest hij eigenlijk jouw nummers? En wie kiest jouw nummers?
2: Ikzelf. Het vorige nummer bijvoorbeeld heb ik helemaal zelf geschreven. Die was bedoeld voor mijn vrouw, uiteraard. En die heb ik zelf geschreven. En deze heb ik gevonden. Ook zelf, maar mijn vrouw stond er niet achter, maar nu wel.
1: Ja, voilà. Jij bent een ambiancemaker op optredens, maar je bent zo iemand die een beetje van alles kan, hè? Want jij brengt ook gevoelige nummers, hè?
2: Ja, maar nu niet meer zoveel, inderdaad. Ja. Het is,
1: waarom dan die ambiance nummers?
2: Ik heb het gevoel dat ik daar meer mijn succes mee haal, eigenlijk. Ik zing heel graag de gevoelige nummers en ik weet ook wel dat ik ze, denk ik, goed kan.
1: Ja, want ik heb jou helemaal in het begin horen zingen, een nummertje van André Hazes.
2: Ja,
1: ze gelooft in mij. Breng je trouwens dat nummer nog altijd?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee, eigenlijk niet.
1: En dan zeg ik helemaal in het begin, hoe lang ben je al bezig?
2: 6 jaar.
1: 6 jaar?
2: Ik denk dat, ja, 6 jaar, ja, klopt. Ja. Zoiets.
1: Ja, juist voor de corona, juist na de corona.
2: Juist ervoor.
1: Ja, eigenlijk een heel moeilijk begin voor jou, hè?
2: Ja, heel moeilijk. Ik dacht dat het al gedaan was voor het begon.
1: Ja. Als ze jou bekijken hier, de mensen thuis kunnen het natuurlijk niet zien. De mensen hier op het domein van de Kippen, die zien het wel. Maar het merendeel van de luisteraars van Familieradio, die kent jou. Je ziet er een fors gebouwde artiest uit. De zingende bouwvakker, hoor ik wel eens zeggen.
2: Ja, ja.
1: Jij, in het dagelijkse leven ben jij een echte bouwvakker, hè?
2: Ja, dat klopt. En ik denk ook wel dat ik leefde als een bouwvakker. Ik was vooral goed verdikt.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja, maar ik heb dat helemaal terug aangepakt. En ik ben ondertussen toch wel 9 maanden terug. Niet zwanger, maar aan het, aan het trainen. En het plukt wel zijn vruchten. Dus, ja.
1: Oké, je mag morgen kiezen. Bouwvakker of artiest?
2: Artiest.
1: Waarom?
2: Ik werk graag, hè. Ik ga dat zeker nooit niet laten. Maar het is heel moeilijk te combineren.
1: Ja, pas op. Artiest zijn is ook werken, hè.
2: Ja, maar het is leuk.
1: Ja, inderdaad.
2: Werken
1: is
2: niet leuk, hè.
1: Ja, ja. In die 6 jaar dat je aan je carrière timmert, wat is jouw mooiste herinnering uit die 6 lange jaren?
2: De mooiste herinnering is eigenlijk 2 weken geleden.
1: Vertel.
2: We mochten optreden opnieuw op de Verloren Hoekfeesten in Brugge. Dat is een hele gigantische tent met duizenden mensen. En ik kreeg daar echt kippenvel, want we hebben daar Cheerio gezongen. Ik moest zelfs niet veel meer zingen, want het werd gezongen.
1: Ja. En heb je ook zo van die slechte herinneringen?
2: Ja, onze mensen daar zitten, doe het. Mm-hmm. Dat heeft ook al gebeurd, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Tien om te zien. Vertel eens, kijk jij naar Tien om te zien?
2: Nee.
1: Heb je ooit gekeken naar Tien om te zien?
2: Als ik klein was.
1: Ja, en waarom kijk je nu niet meer?
2: Het is corrupt.
1: Oh, dat is gedurfd. Ja, dat is gedurfd. Waarom corrupt?
2: Als je heel lange arm hebt, geraakt je daar niet binnen.
1: Voilà. Zonder zingen krijg je al een applaus van de menigte hier op het domein van de kippen in Merkem.
2: Maar dat is de waarheid.
1: Jij hebt ook al duetten gezongen, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Met wie?
2: Goh, met wie? Met veel.
1: Doe je dat graag, trouwens?
2: Ik doe dat graag. En het is ook altijd leuk als je niet geoefend hebt dat het ook mooi klinkt. Mm-hmm. Ik heb dat bijvoorbeeld met Jordi van Het. Ik heb dat ook met Michael Lanzo. Ik heb dat wel met een paar artiesten, maar het moet ook mooi samenklinken in één geheel met de stem.
1: Ja.
2: Dat is niet altijd gemakkelijk.
1: Mm-hmm. Ja, wat staat er nog op jouw bucketlijst, privé en op muzikaal vlak?
2: Privé heb ik net mijn droomwagen gekocht.
1: Vertel.
2: Ja.
1: Een Porsche.
2: Ja, klopt.
1: Meen je dat? Ja. Dat was nu echt eens hokken, hè, dat
2: goed
1: ik deed.
2: Gedaan, goed
1: voilà.
2: Gedaan.
1: Dank u. En waarom een Porsche?
2: Goh, ik wil een lange Porsche.
1: Ja.
2: Maar dan moet passen in het budget ook, hè.
1: Ja. En hoe heb je nu meest verdiend? Als bouwvakker of als artiest?
2: Bouwvakker.
1: Nee, zijn er nog dingen op muzikaal vlak die op jouw bucketlijst staan?
2: Ja, eigenlijk wel. Mijn pad en mijn droom is wel verwezenlijkt aan het worden. Maar over 2 weken stonden we inderdaad in de Verloren Hoekfeest en we zijn bezig met... Ja, ik denk ook met mijn management, met Roan, om die pad verder op te gaan. De grotere tenten. We doen natuurlijk ook de kleinere dingen. Dat is ook heel leuk. Maar we mikken toch daarop. Mm-hmm. Op de grotere podia's, op de grotere...
1: Ja. Waar wil je staan binnen 5 jaar?
2: Het is misschien een mooi voorbeeld, maar ik wil staan waar Louis Fillon staat.
1: Mm-hmm. Op grote podia.
2: Klopt.
1: Oké, wij wensen jou... alles succes toe.
2: Dank je
1: wel. We wensen jou alles succes toe met die nieuwe single. We wensen jou enorm veel grote podia toe in de toekomst. Maar vooraleer we jou uw nummers laten brengen, heb ik nog 5 vragen voor jou. Biefstuk friet of spaghetti?
2: Biefstuk friet.
1: Witte wijn of kava?
2: Kava.
1: Een avondje uit met Wendy van Wanten of met Goedele Liekens?
2: Moet dat? Goedele dan.
1: Oké. Pukkelpop of Schlagerfestival?
2: Schlagerfestival.
1: En dan ga je op vakantie of je gaat eten, frigobox of een chic restaurant?
2: De frigobox.
1: Dames en heren, Giovanno!

0: Alles goed met jullie? Zijn jullie nog in vorm? Dus we slapen nog niet. Nou, met het volgende nummer gaat dat wel nodig zijn dan.
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.

leefde weer voor jou. Voorbij zijn al jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, maar hartstikke lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is.

0: Giovano.
1: Zo dadelijk bij Familieradio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
7: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
8: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
9: The House, Gold and Silver. Verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: nog leuker met familieradio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny Derover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Familie Radio zomert.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: De mooiste muziek die horen we natuurlijk op Familieradio. En Familieradio die kunt u beluisteren op Telenet TV, maar kunt u ook beluisteren in West-Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Trouwens, de opnames die u nu aan het beluisteren bent, beste luisteraars thuis, dat kunt u beluisteren op zondag tussen 13:30 en 18:00 en op woensdag tussen 15:30 en 20:00. Bij ons onze volgende artiesten, en dat is iemand die al jaren actief is in de showwereld. Het zij als zangeres, het zij als begeleider van artiesten, het zij van organisator. Dames en heren, Roosje Dries.
2: Hallo allemaal.
1: Roosje Dries, hartelijk welkom. We zijn blij dat
2: dankjewel,
1: u terug
2: Paul,
1: bij zijt hier bij ons.
2: Dank u wel.
1: Ja, we zijn blij dat u terug bij zijt op het domein van de Kippen hier in Merkem. En heel veel mensen die zullen jou nog beslist herinneren uit de jaren 70, uit de jaren 80. Want toen was jij de zangeres van Que Sera
2: Sera. Sera.
1: Ja.
2: Dat is lang geleden. Hè.
1: Een hele tijd geleden. Vertel eens, hoe lang is het al geleden en hoe ben jij ooit begonnen als zangeres?
2: Eigenlijk in het jaar 73, hè, toen ik de Joepie-wedstrijd gewonnen heb. En dan hebben ze dat nummer opgenomen, dus met Sylvain Tak. Dat was een termijn van 8 maanden en er zaten daar, ik weet niet hoeveel deelnemers in. En op het laatste waren er nog 15 over. En dan ben ik daar als eerste uitgekomen in 73. En daar hebben wij Que Sera opgenomen, maar in het Nederlandstalig, Het leven is een hei.
1: Ja, 73, dan doet mij dat terugdenken aan die radio's, Radio Mi Amigo, Radio Atlantis. Klopt. En dan de opkomst van al die vrije radio's.
2: Ja.
1: We zitten hier in Merkem, hier was er ook een vrije radio trouwens. Hoe was dat? Was dat anders dan nu, die vrije radio's?
2: Dat was een klein beetje anders, omdat er dan wel enorm, hoe zou ik moeten zeggen, enorm werd dat gedraaid van de mensen en de producers ook in die tijd. Maar nu is dat een klein beetje veranderd om met al die Google-toestanden, AI en zo meer, dat wordt anders.
1: Alles is veranderd.
2: Het is een andere wereld nu momenteel.
1: Ja, jij trad toen op als Roosje Dries, maar na die carrière als Roosje Dries heb je ook nog een andere naam aangenomen, hè?
2: Ja, dan hebben we een nummer of 2 in Engelstalig opgenomen onder de naam Sandy Jones.
1: Ja.
2: Maar dat was dan niet meer bij Tak, dat was dan bij een andere producer.
1: Ja, maar daar had je eigenlijk ook wel heel veel succes mee met die Engelstalige
2: nummers. Ze hebben dat ook heel vaak gedraaid in die tijd. Ja.
1: En in die tijd, we gaan terug naar die tijd, hè. Wat zong je dan het liefste? Engelstalig of Nederlands?

0: Nederlandstalig?
1: Eigenlijk, ja, Nederlandstalig. Ja. Wij waren dat zodanig gewoon van vroeger. Ik startte op 11-jarige leeftijd ben ik begonnen. Dan heb ik conservatorium gedaan 5 jaar. Mm-hmm. En dan, ja, dat was allemaal in het Nederlands dat wij dan optraden. Hè? Ook met orkest. Ja, playbacks, dat bestond er nog niet in deze tijd. Ja. Of heel weinig. En dat was allemaal live dat wij optraden met orkest, denk ik, Paul.
0: Ja, het was helemaal anders natuurlijk. Hoe ervaar je het nu? Je volgt de showwereld nog altijd. Je bent er altijd nog bij betrokken, zei het op een andere manier. Ja. Maar hoe ervaar je dat? Was het toen anders om zangeres te zijn dan nu?
1: Wel, ik denk nu met de media dat de mensen allemaal krijgen, de publiciteit rond, was het gemakkelijker.
0: Mm-hmm.
1: Vroeger was dat moeilijk. Je hebt nu, in die tijd heb je nu The Voice geweest en noem maar op. I can see your voice en wat allemaal. Maar vroeger bestond dat niet op tv.
0: Mm-hmm.
1: Dat was allemaal via radio en de mensen werden dan niet zo gepousseerd in feite in die tijd. Om dan nummers draaiden of op tv te komen.
0: Ja, alles is geëvolueerd, zo zeggen we.
1: Enorm.
0: Je hebt de hele tijd stilgelegen, maar sedert vorig jaar heb jij die gekende artiestenreunie overgenomen van Yvette Ravel. Yvette Ravel die organiseerde zoveel jaren die artiestenreunie met artiesten van vroeger, met artiesten van nu. Dat is altijd in Oostende. Jij hebt dat overgenomen.
1: Ja,
0: hoe is dat allemaal verlopen?
1: 2 jaar terug zei Yvette tegen ons, het is 20 jaar dat ik het gedaan heb. Ik zou er wel mee stoppen. Nou, natuurlijk, die mensen zeiden allemaal, oh, dat is spijtig dat dat niet meer kan doorgaan. Ja, wat heb ik gedaan? Ik zeg, ik zal het overnemen. Ik zal de organisatie in mijn handen nemen. En dan, zo is het gegroeid.
0: En
1: dat is nu het 2e jaar dat ik het doe.
0: Ja.
1: Dus er zijn dan enorm veel inschrijvingen terug.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, en zo loopt het verder. Er komen ook meer nieuwe acteurs bij.
0: Ja. Het is ook de bedoeling om dat verder te zetten. Het levenswerk in feite van Yvette Ravel
1: eigenlijk
0: verder
1: wel
0: te zetten.
1: Ja, ik heb dat beloofd aan haar en ik zou dat in het mate van het mogelijke zo lang mogelijk doen. Hè, Paul?
0: Op die manier ben je nog altijd betrokken met de showwereld, maar mis je het podium?
1: Af en toe. Als er zo'n toffe mensen zijn, zo hier deze middag, ik zal die wel missen. Ik denk dat ik terug ga beginnen.
0: Ja, voilà. Ik neem je woorden in de mond van vorig jaar. Toen jij vorig jaar was, heb je mij gezegd, potverdorie, Paul, ik wil een comeback. Ik wil weer opnieuw zingen.
1: Ja.
0: Ik wil opnieuw de studio induikelen. Ik wil opnieuw op het podium staan. En ik wil opnieuw de mensen amuseren.
1: Heb ik beloofd, ja.
0: Je hebt het beloofd. En belofte
1: maakt schuld.
0: Voilà. Ja. Mogen we binnenkort de single van jou verwachten? Eerlijk.
1: Een single misschien niet. Maar dat ik misschien nog een paar optredens zou doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar zeg ik misschien geen nee tegen.
0: Ja, maar je bent ook bezig met andere dingen. Hè? Want ik heb...
1: Organisatie van shows.
0: Ja, jij organiseert nu ook shows in de Toerist in Meulebeke. Vertel daar iets meer over.
1: We zijn daar eigenlijk nu nog maar pas mee gestart. Dus de eerste show gaat door op 14 september. Als er mensen geroepen zijn om langs te komen. Die kunnen dat opzoeken allemaal.
0: En waar kunnen ze dat vinden trouwens?
1: Hoe zegt u?
0: Waar kunnen ze dat vinden op sociale media?
1: Facebook kunnen ze dat vinden. Dat komt regelmatig op de Facebook-pagina's en dat staat er allemaal op.
0: Ja.
1: En
0: wat houden die shows in?
1: Die shows zijn eigenlijk, dat noemt een Monday Tee Dansant show. Dus dat gaat eigenlijk over mensen meer alleenstaande, dus om koppeltjes te vormen en een gezellige namiddag Tee Dansant met muziek en dans.
0: Ja.
1: Maar iedereen is natuurlijk altijd welkom. Maar eigenlijk organiseren wij specifiek juist iedere keer op een maandag. En dat gaat een Monday Tee Dansant noemen.
0: Ja. Maar het is niet noodzakelijk dat je alleen bent, als single bent, iedereen mag
1: iedereen
0: komen.
1: Is welkom. Iedereen is welkom. Ja.
0: Oké, en de eerste keer is op 14
1: september in de Toerist
0: in Meulebeke. Ja. Alle informatie kunnen ze terugvinden op
1: Facebook.
0: Roos, wij wensen jou nog enorm veel succes
1: met jouw
0: organisatie. We wensen jou enorm veel succes met die artiestenreunie van jou, maar je kunt er niet van onderuit.
1: Nee.
0: Straks ga je nog een paar nummers zingen voor ons. Hè.
1: Ik had gezegd, ik ga niet meer zingen, maar ja.
0: Ja. Voilà.
1: Kan er niet van uit. Hè?
0: De charmes die hebben het gehaald.
1: Ja,
0: ik heb nog 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Aardbeien of kersen?
1: Aardbeien.
0: Oeh. Een avondje uit met Danny Christian of met Jan Smit?
1: Jantje Smit, denk ik. Het is wel een beetje jonger, maar dat is niet erg. Hè?
0: Een kleedje of een lange broek?
1: Een lange broek, Paul. Ja.
0: De Hentse feesten of marktrok?
1: Hentse feesten, ik ben geweest. Ik vond het nogthans heel tof.
0: Voilà.
1: Ja,
0: kerst of nieuwjaar?
1: Kerst vind ik heel gezellig. Ja.
0: Dames en heren, ze is toe aan haar comeback. Geef haar een daverend applaus. Roosje Dries.
1: Dank u wel.
2: Familieradio Zomert. Dit is Familieradio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio, de zomerse radio. En wij luisteren nog altijd naar de opnames van Familieradio Zomert. Vanop het domein de kippen hier in Merkem. Bij mij hebben we een duo. Ons eerste duo van vandaag. Heeft ze een davendapplaus. Tamara en Tom.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Tamara en Tom, jullie hebben een nieuwe single uitgebracht. Hè?
3: Ja, dat
1: en
3: klopt.
1: En wat voor een single. Vertel eens.
3: Eentje met veel dorst, hè.
1: Met
3: veel dorst.
1: Met eentje met heel veel dorst, uiteraard. Maar vertel eens wat, want ik ben er bijna van overtuigd dat er nog mensen zijn die die nieuwe single van jullie nog niet gehoord hebben, want hij is nog maar pas uitgebracht. Vertel eens, het is iets helemaal anders dan dat we van jullie gewend zijn, hè?
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, je moet eens van je eigen pad durven afgaan.
1: Mm-hmm.
2: Ik had ooit het geluk om goed bevriend te zijn met Adriaan van Laanschoot. En die heeft ons altijd raad gegeven. Is tot op het einde een goede vriend gebleven. En die zei altijd, je moet een keer durven. Moet ik er durven springen.
1: Mm-hmm.
2: En die raad hebben we opgevolgd. En als we aan één man eigenlijk te danken hebben dat dit een hele mooie plaat is geworden, dan is het wel aan Bandit. En geef hem een keer warm applaus.
3: Ja, ja, alle lof voor Bandit. Ja.
1: En nu weten we nog altijd niet, voor de mensen thuis of de mensen hier die het nummer nog niet gehoord hebben, dan weten we nog altijd niet, welk soort nummer is het? Wat moeten de mensen verwachten als ze luisteren naar die nieuwe single van jullie?
3: Laat ons zeggen dat ze onmiddellijk de zin krijgen om te beginnen dansen. Hè?
1: Mm-hmm.
3: Het is dus Ierse folk. Het zijn eigenlijk twee leuke nummers die we in één geheel hebben gegoten. En als ze het straks zullen horen, zullen ze waarschijnlijk spontaan beginnen meedansen.
1: Mm-hmm.
3: Laat ons open, hè.
1: Ja,
2: dat zou wel moeten, hè. Een beetje dansen. De mensen die zijn bereid om het te proberen.
1: We hebben plaats gehad, dus alles mag op bij Familie Radio.
2: En het is een typisch danske. Hoe dat het noemt, dat weet ik niet, want ik ben geen danser. Maar het tweede gedeelte van het liedje is een Scottisch en dat kan ik.
1: Ja. Jullie hebben ook een prachtige clip opgenomen, hè, daarbij.
3: Ja. Helemaal heel, heel, heel top. Onze Stefanie, die hier ook aanwezig is, die heeft
1: Stefanie
3: ook
1: gefigureerd. Delft, die trouwens ook miskandidaat is.
3: Ja, ja, ja. Miskandidaten, die hadden we toch te strikken voor de clip. Daar zijn we heel blij mee. En met het team van Pose & Performances hebben ze iets uitstekends neergezet. De clip is prachtig geworden, hè?
1: Ja, dat kan ik inderdaad beamen. Het is een prachtige
3: clip. Dank je wel.
1: Maar eigenlijk was het nog niet zo lang geleden dat jullie de vorige single hadden uitgebracht. En dat was ook een formidabel groot succes.
2: Ja, dat was ook een heel
1: niet alleen
2: succes
1: op de radio, maar we hebben jullie ook heel vaak gezien op MenTV, hè?
3: Ja.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar nu was het eigenlijk de bedoeling. We komen bij De Koen, bij Bandit in de studio. En we hebben dat besproken, wat wij wouden. En hij is daar onmiddellijk heel goed in meegaan. En hij is er ook de man voor. Hij heeft dat perfect gedaan.
1: Ja,
2: perfect.
1: Maar misschien toch even over dat vorige nummer. Ik vond dat echt een meezingertje ook, hè?
2: Ja.
3: Dat was inderdaad ook een meezinger. Dat was zo'n beetje meer een ontroerend nummer. Hè?
1: Mm-hmm.
3: Dus meer eigenlijk een levensliedje, boodschappen erin om mensen een liem onder het hart te steken en zo van geef nooit op, het komt altijd terug goed. Maar nu willen we eigenlijk volle ambiance.
1: Mm-hmm. Ja, jullie zijn een duo, niet alleen op het podium, maar privé vormen jullie ook een koppel. Ik weet nog, Tamara, van een vorig gesprek met jou, dat die zei dat jij thuis de baas bent. Maar wie is er baas op het podium? Wie kiest er de nummers dat jullie brengen op het podium?
2: Ik laat dat over aan Tamara. Ja. Vroeger was ik dat zelf, in de beginperiode, maar ik was daar rap afgeleerd.
1: Waarom?
2: Omdat Tamara dat zeer goed doet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jullie...
2: Ik wil nog even inspreken op die vorige single.
1: Ja.
2: Hoe is die eigenlijk ontstaan? Dat is eigenlijk heel eenvoudig geweest. Wij kwamen in Nederland voor de Nederlandse televisie. En toen kwam er iemand naar mij en die zei van, ah Henk, hoe is het? En ik dacht, Henk, ik ben helemaal Henk niet, maar een eindje verder kom ik daar iemand tegen en zegt, ah Henk, hoe is het met jou? En toen heb ik de vraag gesteld, hoe kom je daarbij? Want ik ben Tom, van Tom en Tamara.
1: Ja.
2: Ik ben helemaal niet Henk. En toen zeiden die mensen tegen mij, je bent toch Henk Bernard?
1: Ja.
2: En die verschoten eigenlijk dat ik dat niet was.
1: Ja, want je hebt er echt
2: een sprankertje van. Hij is een beetje jonger of mij, maar hij ziet er een beetje ouder uit.
1: En een beetje zwaarder ook dan jij, Henk Bernard.
2: Oh, dat weet ik niet. Soms.
1: Ja.
2: En toen waren wij, 2 jaar geleden waren wij aans voor een optreden. En toen kwam er een dame na het optreden naar mij. En die vroeg, weet je op wie jij goed gelijkt? En toen heb ik gezegd, ja, als het een Nederlander is, dan weet ik het, dan is het Henk Bernhard. En dan zei ze, ja, dat is inderdaad zo. Waarom zing je niet een liedje van Henk Bernhard? Mm-hmm. En toen hebben we eindelijk beginnen grasduinen in het repertoire van Henk. En toen kwamen we op dat nummer en hebben we dat een keertje geprobeerd bij een optreden. En dat sloeg zo goed in dat we de weken nadien al in Nederland zaten in de studio om het op te nemen.
1: Ja, jullie zijn alle twee enorm bedrijvig, hè, want jullie treden heel veel op. Maar naast dat podium doen jullie allebei nog iets anders ook. Hè. Vertel eens, Tamara, wat doe jij allemaal? We hebben een half uur de tijd. Wat doe je allemaal?
3: Dan sta ik op, 's morgens begin ik mijn dieren te verzorgen. Dat zijn er nogal wat. Hè.
1: En dat zijn?
3: En dat zijn paarden, kippen, hanzen, poezen, honden.
1: Ja.
3: Ja, noem maar op. Een klein boerderijtje zo. Hè.
1: Ja.
3: En dan ga ik naar de eerste zaak, doe ik mijn boutique open. Ga ik een keer bij mijn dochter, want we dat sluiten elkaar aan. De teelzaak openen, het kapsalon openen. En dan zijn we vertrokken voor de dag. Hè.
1: Voor de rest van de dag?
3: Voor de rest van de dag, tot 's avonds. En dan nog een beetje koken, want dat doet een Tom ook niet.
1: Ah ja?
3: En het is goed gevuld.
1: Ja, is er dan nog iets wat jij wel doet, Tom?
2: Ja, ik ben er niet zoveel. Hè.
3: Nee, ja.
2: Dat is ook al iets. Dus ik ben van 's morgens vroeg ben ik weg.
1: Ja.
2: Ik heb
1: ben je niet graag thuis?
2: Ik ben heel graag thuis, maar ik kan daar niks verdienen.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben van nature een Nederlander, van geboorte ook. En die zien graag geld.
1: Ja.
2: En dat is bij mij niet anders. Ik ben al 52 jaar tegellegger en dat zou, nu zullen de mensen zeggen... Oh. Ah, dat dacht ik toch, dat ze zouden verschieten. Hè. en ik doe dat nog altijd met passie en met veel vreugde. En zeker niet alleen voor het geld, maar mag er ook bij zijn.
1: Ja. Oké, jullie hebben de laatste jaren heel veel singles uitgebracht, heel veel nummers uitgebracht. Wanneer mogen we een nieuwe full CD van jullie verwachten?
3: Gewoon een full CD, daar hebben we eigenlijk nog niet bij stilgestaan.
1: Ja?
3: Nee.
1: Nochtans, er zijn nummers genoeg om op die full CD te plaatsen. Hè?
3: Dat zouden we kunnen doen. Hè? Ja, we gaan daar een keer moeten over brainstormen. Ja. Weet je wat, volgende week gaan we op vakantie naar het zuiden van Frankrijk. En daar reizen altijd de beste
1: ideeën
3: inderdaad.
1: Ja, oké, stel, jullie zijn een duo. We hebben ooit in Vlaanderen een duo gehad dat deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Nicole en Hugo. Iets helemaal anders dan jullie natuurlijk. Maar stel, volgende week krijg je de kans om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Doe je dat of doe je dat niet?
3: Ik zou het wel durven proberen. Proberen, hè?
2: Ja, eigenlijk is dat al heel lang mijn droom. Maar ik weet ook wel dat het een droom blijft, dat dat nooit zal gebeuren. Maar eigenlijk, ik zit er al zeker 30, 40 jaar mee in mijn gedachten, dat ik zou dat onmiddellijk doen. Onmiddellijk.
1: Ja, je zegt 30, 40 jaar in mijn gedachten. Je zegt dat juist ook, ik ben 52 jaar actief als tegellegger. Mm-hmm. We gaan jouw leeftijd niet vragen. Maar
2: niet
1: wat ik wel nog altijd graag hoor, en ik ken het verhaal, maar ik denk dat er heel veel luisteraars thuis dat verhaal niet kennen, en hier op het domein van de kippen ook niet. Vertel eens, jullie liefdesverhaal. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
3: Daar gaan we weer. Tom, wil jij dat vertellen?
2: Jij vertel maar.
3: Ja, dus.
2: Op uw manier.
3: Op mijn manier.
1: Oké, begin, er was eens.
3: Er was eens, ik was 5 jaar.
1: Ja.
3: En Tom was er toen 18. Hè.
1: Oh, en toen kwam dat is pedofilie.
3: Dat was nog niet in orde. Hè. Nee, nee.
2: Nee, nee, nee, nee.
3: Maar toen, mijn ouders hadden een caféfeestzaal en kwam Tom met zijn broer met hun rockbandje in de tijd spelen. En ik als klein meisje zag die drum en die gitaar. Ik was toen al geïnteresseerd in de muziek, hè, Paul.
1: Tuurlijk.
3: Maar toen stuurde mijn mama mij onmiddellijk terug naar van achteren. En ik mocht niet kijken. Zoveel jaar nadien zeggen mijn ouders van, we gaan hier een nieuwe vloer leggen. Er komt hier een tegelzetter en hij zingt ook. Maar ook toen was er geen interesse van aan mijn kant. Hè. Nee, nee. En toen zei hij tegen mij, ga jij ook al een keer uit? Ik was toen 18. Het was nog niet goed, hè, Tom. Dan hebben we nog een beetje gewacht. En zoveel jaar later hebben we elkaar terug leren kennen op het podium. En toen zei je van, zouden we niet samen een duetje vormen? Een keer een liedje samen doen.
1: Dus het is allemaal begonnen met een duet.
2: Ja, ik heb er veel moeite voor doen. Hè. Ja, absoluut.
1: Ja.
2: Bijna ieder jaar kwam ik daar met de kermis zingen in de feestzaal van de vader van Tamara. En ik had er altijd een goede gedacht van vandaag zal het wel zou het wel eens kunnen lukken.
1: Ja, maar jullie zongen allebei, jullie stonden allebei op een podium, maar wel met een heel ander genre. Hè?
2: Ja, die Nederlandstalige muziek, dat was niks voor Tamara.
3: Ik zong een beetje meer rock. Hè. Bij mij mocht vandaar dat ik dat nummer zo mooi vind, die mooie gitaren die erin zitten, dat ritme,
1: en
3: dat
1: toch bruist. Hebben jullie elkaar gevonden, zowel muzikaal als privé.
3: Hij sleurde mij mee naar Frans Bauer en ik sleurde hem mee naar ECDC.
1: En zo is het allemaal begonnen, beste mensen. Vooraleer we Tom en Tamara op jullie loslaten. Ik heb nog 5 vragen voor jullie. En we gaan eens zien, na zoveel jaren samen, als jullie nog matchen met elkaar.
3: Oei.
1: Gewoon antwoorden. Niet wachten op elkaar. Gewoon antwoorden. Biefstuk friet of tomaatgarnaal?
2: Biefstuk friet. Ja.
1: Oké, dat is al een goed begin. Gin of Bacardi cola?
2: Gin.
3: Ja.
1: Tom. Een avondje uit met Camille of met Pommelien Thijs?
2: Goh, Camille.
1: Tamara, een avondje uit met Donald Trump of met Vladimir Poetin?
3: Oh, met Poetin. Ik ga liever met Poetin, toch?
1: Met Poetin?
3: Jawel. Ik zou dat je willen tegen praten. Ja.
1: Turkije of Spanje?
2: Spanje.
3: Ja.
1: Dan heb ik er nog 1. Club Brugge of Anderlecht?
3: Club Brugge. Het zal wel zijn.
1: Tom?
2: Club Brugge.
1: Voilà, ja. Ik kan niet anders dan zeggen Club Brugge natuurlijk. Ja, voilà. Zo, we geven hen nog een daverend applaus. Tamara en Tom.
0: Familie Radio Zomert. Geen zomer zonder jou. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
3: Goedemiddag. Hebben jullie zin in een feestje?

0: dankjewel. Nog een keertje vast. Ja, het zal wel zijn. Het is mooi weer. We zitten in het zuiden hier in Merkem, in de Kippen. We gaan naar Italië. Gaan jullie mee?
1: Het is precies Italië. Het is even warm. We gaan lekker meeklappen met die handen. En meezwaaien. En op de viool spelen. Afgesproken, bedankt.
0: Handen in de lucht, hè?

0: Dankjewel. Wow.
1: Zijn jullie er klaar voor?
0: Ik zou zeggen...
1: Ook voor dat tandje natuurlijk. Hè?
0: Voor dat tandje. Onze Stefanie die kan dat perfect dansen. Misschien is er hier wel een kandidaat waar je mee kan beginnen. Hè? En dan volgen de rest wel. Hè? Kijk de keer rond, pakt weer de schoonste man uit van terras van de kippen in Merken. Niet een... Niet u, hè.

0: Tamara en Tom.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
7: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 130 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
8: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlaanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas ontwapend is. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten de wapens inleveren en de gevechten stoppen. Israël zou zich daarna volledig terugtrekken uit de Gaza. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt nog. Zon, maar ook veel bewolking. De temperaturen zitten toch op 27 graden aan de kust en 31 in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien wolken, 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af, maar tegen woensdag en donderdag zou het opnieuw veel warmer kunnen worden.
0: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis. Familieradio.
2: Familieradio zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
3: De mooiste muziek, de lieftalligste muziek, de lieftalligste dames die we hier allebei in mij hebben op het sprekersstoelte. Deze keer geen dame, maar wel een man die al jaren in de showwereld actief is. Jullie kennen hem beslist allemaal. Sammy Baker.

0: Dankjewel. Dank u.
1: Het was een hele eind rijden voor jou, hè? Jij komt van Scherpenheuvel.
0: Ja, klopt, Paul. Het is een 2 uur en een kwartiertje rijden. Ja. Maar dat heb ik graag over voor zo'n publiek als hier, moet ik zeggen. Ja, dat
1: je komt van Scherpenheuvel.
0: Ja.
1: Toch niet te voet gekomen, hè?
0: Ik wou dat proberen, maar ik heb het toch maar niet gedaan.
1: Ja, want... ik heb dat juist gezegd. Je bent al jaren bezig. Hoe lang ben je eigenlijk al
0: actief? Ik ben begonnen op 14-jarige leeftijd. Ik word nu 59. Dus ik denk dat ongeveer 45 jaar dat ik nu op de planken sta.
1: Ja, en dan die traditionele vraag natuurlijk.
0: Ja.
1: Hoe ben jij begonnen als artiest?
0: Ik zat in het 6e leerjaar en ik ga eerlijk zeggen, ik ben niet een al te beste leerling geweest.
1: Mm-hmm.
0: En op zang had ik altijd uitmuntend zeer goed. En de juffrouw van het 6e studiejaar die zei me van... Kijk, er is een zangwedstrijd hier in Scherpenheuvel. Zou jij daar eens niet aan meedoen? We gaan het verhaal kort maken. Ik heb die zangwedstrijd gewonnen. Ik heb er heel veel gewonnen. Belgisch kampioenschap een paar keer, Limburgs kampioen, noem maar op. Ster der Vlaamse Ardennen. En de allerlaatste, dat was in het Saaihof bij Joharis.
1: Ja.
0: Weilen Joharis. Ja. En dat was een reis aan verbonden naar Tenerife. En ik mocht daar dan ook optreden met het orkest, van, samen met Chrissy ook en Joharis. En dat viel zodanig goed in de smaak, want toen had ik mijn eerste single pas uit, I'll Stand Alone. Die heeft toen in de top 30 gestaan tot op de 14e plaats. En zo is het dan gelopen, daar was een Spaanse madame, die komt naar mij toe, die begint me gaan te kussen. Ik zeg, als dat de showbiz is, ik ga direct beginnen. Maar het is wel heel wat anders.
1: Ja. Hoe zit het trouwens met nieuw werk van jou?
0: Ik heb eerlijk gezegd de laatste 2 jaar... op non-actief gestaan. Misschien naar volgend jaar toe dat ik terug ga starten. Ik heb nog mijn optredens. Maar na corona is het voor mij in Oost- en West-Vlaanderen echt zo'n beetje bergaf gegaan. Ik weet niet, ja... Spijtig genoeg, want ik treed hier ook heel graag op. Hele vrolijke mensen. Maar ja, ik hoop volgend jaar... Ik ga een keer kijken van een goede sponsor heb.
1: Ja, ik ben er bijna van overtuigd, na uw bezoek hier aan het Familie Radio, dat er misschien wel de organisatoren aan het luisteren zijn.
0: Ik hoop het, hè.
1: Die Sammy Baker, die moeten we nog eens boeken. 10 om te zien, vertel.
0: Ja, ik heb dus 3 keer 10 om te zien gehad. En ik hoorde daarnet vertellen door mijn collega dat je een lange arm moet hebben.
1: Ja.
0: Ik heb die ook niet. Ja. Het is een loterij, laat het ons zo stellen. En af en toe krijg je dan wel het geluk van er eens bij te zijn. Ik zat toen in de platenfirma Assekrijm. Dat was met Christophe, La Estrella, Ruud McKenny. Daar zat ik toen in. Ik heb het 3 keer gehad. En nu komt mijn verhaal dan ook wat dat betreft, die 10 om te zien. Ik neem een nieuwe single op. En 10 om te zien, ze bellen mij, Els van der Nabelen, en zegt, ja, Sammy, zegt ze, het is voor uw nieuwe single. Voor 10 om te zien. Ik zeg, ah, fantastisch. Ik zeg, goed. Ja, zegt ze, maar het is voor de applausmeter. En je kan niet winnen, want er was een bepaalde zangeres, die nu, ja, ik ga geen namen noemen, die dat moest winnen. Ik heb toen gezegd tegen Els van der Nabelen, ik zeg, ik doe dat niet. Ik zeg, sorry, ik ben als tip van de week 2 keer in 10 om te zien geweest. Ik ben nog als gewoon in 10 om te zien geweest. En nu moet ik iets gaan doen waarvan ik weet dat ik niet kan winnen. Dus ik heb dat... afgewimpeld, maar toen belde de plaatfirma en die zeiden van, ja, Sammy, jij pleegt contractbreuk. Ik zeg, waarom? Ah, zegt hem, jij weigert een tv-optreden. Ik zeg tegen Erik de Blender ook, ik zeg, maar wat kan ik daar gaan doen, wetende dat je niet kan winnen met wat een nummer dat je daar ook naartoe gaat?
1: Mm-hmm.
0: Ik heb dat dan moeten doen. En toen heb ik toch een aantal jaren gezegd van... de bomen en ik ben dan gestopt en ben nu wel terug begonnen de hele tijd. Maar dat is... mijn verhaal, wat dat betreft.
1: Dat is durven.
0: Ik durf dat zeker.
1: Ja. Ja. Mensen komen naar een live optreden van jou. Wat mogen ze dan verwachten?
0: Een zotte naap. Allee, ik bedoel... nee, ik betrek heel graag mijn publiek mee. Ik doe dan meestal nummers wat de mensen kunnen mee zingen. Ik ga normaal gezien op tafel staan, maar eerlijk gezegd, Paul, ik ben er al een paar keer afgevallen... Ja, echt waar.
1: De leeftijd, Sammy.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Inderdaad. Eén keer dat je... En deze knie gaat al niet goed meer mee. En daar heb je spierpijn. 'S morgens, dames en heren, voel ik me 80 jaar. En op een podium 16. Maar dan moet ik de dag nadien weer uitzweten. Je moet dan niet meer lachen, hè? Hij zei met mij aan het lachen, hè?
1: Nee. Maar
0: nu, dat is goed dan.
1: Nu weten we nog altijd niet welke nummers we mogen verwachten van jou.
0: Ja, dus welke nummers... Ik hou heel graag van carnaval. En ik heb ook een paar Gina, wie trekt er even aan mijn bel, doe die handen naar omhoog, geef mij de sleutel van jouw voordeur. En al die nummers hebben ze ook al wel gezien gehad op MenTV trouwens. Maar ik hou ervan om ambiance te maken, om mensen te entertainen. Ik doe natuurlijk ook ballades, want het eerste nummer dat ik zo dadelijk ga doen, is een nummer dat eigenlijk van Gerry Hegger is. En ik heb hem gevraagd van, Gert, mag ik dit nummer uitbrengen? Mm-hmm. Zoveel jaren geleden. Ja, zegt hij, je mag het, maar dan wil ik de productie doen. En hij heeft dan de productie gedaan van Het Allermooiste. En dat heb ik dan op een B-kant geplaatst en die ga ik straks ook voor jullie brengen.
1: Oké, we kijken er naar uit.
0: Ja.
1: Jij hebt ook in duo gezongen, hè? Of verschillende keren duetten uitgebracht?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, echt waar niet. Ik heb af en toe zo'n keer met mijn vrouw een paar nummers gezongen.
1: En wel, dat was nu mijn volgende vraag.
0: Ja.
1: Wanneer mogen we... Er zijn er de dag van vandaag zoveel. We hebben Steve Dillons met...
0: Ja.
1: We hebben er heel veel. Wanneer mogen we eens een duet verwachten van Sammy Baker en Joyce?
0: Ik wil dat het klinkt.
1: Oei.
0: En daarmee moet ze nog een beetje oefenen.
1: Ja.
0: En het is niet de bedoeling van ze nu al voor de leven te gooien. Als er dan bepaalde...
1: Maar het komt.
0: Misschien. Ik zal ze klaarstomen.
1: Ik zie ze bevestigend knikken. Ja,
0: het maar komt. Het gaat wel een keer gebeuren. Hè?
1: Ja, voilà.
0: Ik geef daar met de paplepel in.
1: Voilà, oké. Zijn er mensen waar jij naar opkijkt, nationaal, internationaal?
0: Oh... Ja, naar alle Belgische artiesten, omdat wij zo hard moeten knokken om boven op die ladder te geraken. En eenmaal dat je boven bent, nu zeker met die social media, en daar wordt iets gezegd over jou, dan is dat boem. En je staat terug onderaan, want je bent dit en je bent dat. Bijvoorbeeld een collega, over laatst op BRT-TV, dat hij pedofiel en dergelijke. Nee, en iedereen beoordeelde de jongen zonder dat er een uitspraak is geweest. Gelukkig... Is hij daarover vrijgesproken? Maar je hebt dan toch de naam.
1: Mm-hmm.
0: En ook, ja, dikwijls maak ik dan dingen mee. Ik heb heel wat dingen meegemaakt. Dat ze dan zeggen van, ja, oké, we kunnen weer terug van onder beginnen. Ook al heb je als artiest geen fouten. En ik probeer ook dan voor iedereen goed te doen. Als ik ergens kom, hey, goeiedag tegen iedereen. En soms vergeet je al wel eens goeiedag te zeggen tegen de mensen. Daarom zeg ik mensen van, zwaai dan een keer naar mij. Want het is zo druk altijd voor ons. En ik wil niemand de kou laten staan om geen goeiedag te zeggen. Maar ik bekijk, alle artiesten eigenlijk zijn voor mij gelijkwaardig hier in België.
1: Mm-hmm, dat is mooi gezegd. Vooraleer we jou loslaten op ons publiek, heb ik nog 5 vragen voor jou.
0: Ja.
1: Gewoon antwoorden zonder nadenken. Mosselen of oesters?
0: Voor mij een oester, graag.
1: Bier of wijn?
0: Wijn.
1: Een avondje uit met Dana Winder of met Laura Lin?
0: Ik zou liefst met die van ons gaan, maar als ik moet kiezen...
1: Dan zou ik... Want die van u is bezet vanavond.
0: Ah ja, gaat ze mee?
1: Voilà.
0: Oké, dat is goed. Oké, dan gaan we... Laura Lin.
1: Ja, oké. T-shirt of hemd?
0: Ja, geef mij dan toch maar een hemd.
1: Country of rock?
0: Country.
1: Dames en heren, geef hem David applaus. Sammy Baker.
0: Dank je wel.
2: Familie Radio Zomert.
3: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
0: Zo, dames en heren, hier komt hij, het allermooiste. Dit is het mooiste, het mooiste moment. Net of ik jou tot voor vandaag nooit heb gekend.

Dank u wel. Dank u wel. Vele mensen onder jullie gaan zeggen, maar zijn broek is nou toch veel te kort. Dat is de mode, hè. Maar deze was eigenlijk lang genoeg, maar het is in de droogkast gekrompen. Nee, het is niet waar. Ik heb die zo gekocht. Dames en heren. Jullie mogen van mij een polonaise doen. Jullie mogen meezingen. Mijn allereerste carnavalsingel die ik uitbracht, was het deze. Wie trekt er even? Voilà, hier komt hij. Hey!

Dank u wel. Hey! Hey! Kom vandaan in een klein stationnetje. Lief klein konijntje. Hey, baby. I wanna know. Ik ben zo schön. Ik ben zo tol. Ik ben der. Jullie doen dat goed, dames en heren. Mijn laatste single die ik hier ga brengen is de allerlaatste carnavalsingle die ik uitgebracht heb. Als ik zing, doe die handen naar omhoog en zwaai van links naar rechts, van links naar... Wie niet meedoet, betaalt een tournee-generaal. Dat is cool. Hier komt-ie. Doe die handen naar omhoog. Oh. Oké. Okay.

0: je bent. Jullie waren geweldig. Fijne dag nog.
1: Tammy Baker.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
5: Ga je trouwen? Of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Familie Radio, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. En wij zijn nog altijd op het domein van de kippen in Merkem voor de opnames van Familie Radio Zomert. Opnames die jullie kunnen beluisteren op zondag en op woensdag in de namiddag. Zowel op DAB, zowel op Telenet TV en eigenlijk in heel Vlaanderen. En bij mij iemand die eigenlijk van heel verder dan Vlaanderen komt. Zij komt uit Portugal. Dames en heren, Dina Rodriguez.
2: Dankjewel.
1: Dina, wat zijn we blij dat je erbij bent.
2: En ik ben super blij met de uitnodiging. Dankjewel.
1: Ja, voilà. Jij bent in feite een Portugese zangeres. Hoe ben je dan in België aanbeland? En wanneer is dat geweest?
2: Ja, dan ga ik natuurlijk mijn leeftijd al verklappen. Maar 26 jaar geleden ben ik naar België verhuisd met de ouders.
1: Ja. Ja. En was dat een reden dat je naar hier kwam?
2: Ja, papa moest komen werken bij familie in de bouw. En de mama was meegekomen. En pas 3 maanden later zijn wij ook samen.
1: Dan kom je in België toe. Je spreekt Portugees. Sprak jij Vlaams?
2: Nee. Nee. Ik kon wel een paar woorden door tante, die hier ook al 40 jaar woont.
1: En dan moest je natuurlijk hier naar school gaan, waarschijnlijk?
2: In Limburg was het. Dat was niet in West-Vlaanderen. Dus ik ben eerst beland 3 jaar in Limburg. Ja. Daar de basis Nederlands geleerd. Ja. Dan verhuisd naar Oostende. Mm-hmm. En van Oostende heb ik daar mijn man leren kennen. Ja. En verhuisd naar
1: Beetje de ronde van Vlaanderen gedaan, in feite.
2: Een beetje. Lek nu.
1: Ja, ja. Je bent niet vergeten in Portugal, hè? Want jij hebt deelgenomen of je werd uitgenodigd voor een prestigieus Halle in Fatima.
2: Klopt.
1: Vertel eens daar iets meer over.
2: Ja, dat is een soort Oscars, zoals in Amerika. Dat zijn we eigenlijk in het kleine in Portugal, bij de nationale televisie. Dus daar zaten allemaal acteur, actrice, de bekendste zangers, zangeressen uit Portugal. Maar dat was één iemand die organiseert, die eigenlijk mijn muziek gehoord had. En zei, jij moet zeker erbij zijn. En voor mij was het wel een droom, want dat was iedereen dat je al van kleins af zag op televisie, dat je mocht erbij zingen. Mm-hmm. Het was een hele mooie ervaring. Als beste nieuwkomer 2006.
1: Ja. Hoe lang zing je eigenlijk al? Zong je al in Portugal?
2: Ja, ik zong al van mijn 16 ook via een radio. Ja. Dat noemt de radio Hoje Canto Eu, dat wil zijn Vandaag Zing Ik. En daar heb ik eigenlijk veel ervaring ook opgedaan.
1: Ja, was dat iets wat in de familie zat? Of was dat een meisjesdroom? Of was dat iets waarvan je zegt, kijk, van vandaag op morgen, ik wil potverdorie zangeres worden?
2: Nee, dus je kunt het niet uitleggen, want je zit zo jong en je wilt al zingen. En ik zat voor de spiegel met een borstel van mijn mama, maar hakken aan. Alsof dat ik bij de Eurosong was aan het zingen. Dus dat zat al een hele...
1: Ja, van en zo is het eigenlijk allemaal. Ja. Jij hebt een... toch een klein beetje adoratie, denk ik, voor Céline Dion.
2: Ja.
1: Vanwaar die adoratie?
2: Dat was toen dat ik wilde zingen en ik zette cd's op en ik zong al de liedjes mee. En dat is eigenlijk gebleven een idool. Ik hoor haar heel graag zingen, sowieso.
1: Ja, en niet alleen met cd, want je hebt ook een programma waarin je nummers van Céline Dion brengt, hè?
2: Starstruck.
1: Céline Dion is nu natuurlijk niet de makkelijkste zangeres om nummers van te brengen, hè? Waarom Céline Dion?
2: Ik kan het niet uitleggen. Ja. Ik kan het niet uitleggen.
1: Weet je wat? Je moet het niet uitleggen. We gaan straks... Zing je straks een nummer van Céline Dion?
2: Ik zing een cover van Céline Dion. Ja. Van I'm Alive, maar in Portugees. So Feliz. Mm-hmm. Waar dat deze ook enorm veel gedraaid wordt op mijn tv. En daarvoor heb ik eigenlijk gekozen voor te zingen.
1: Dus zou ik je willen vragen, met wie zou je ooit nog een duet willen zingen?
2: Nou, met Paul Bruno natuurlijk.
1: Nee, maar nu denk ik dat je gaat zeggen Céline Dion.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is dat zo heel mooi zijn, moest het zo zijn. Maar,
1: Is het moeilijk om als... Je bent zo lang al bij ons in Vlaanderen. Maar is het moeilijk om aan de bak te komen in Vlaanderen?
2: Goh, ik denk sinds corona dat het wel veel moeilijker is. Mm. Ook zijn er veel meer artiesten die nu opgekomen zijn. En de markt is zodanig groot. En ja, de mensen moeten ook kiezen. Wie gaan we op een affiche zetten? Is er budget voor? Is er betaalbaar voor? Dus ik denk dat het een beetje moeilijk is. Maar zoals van mij. Ik heb de keuze gemaakt na corona voor te gaan studeren en in de zorg. Dus ik werk in het woonzorgcentrum in Passendal. De reclame doen.
1: Ja.
2: Dus het is ook 1 op 2 weekends, waardoor dat ook beperkt is voor optredens te doen. Maar af en toe zing ik voor mijn bewoners dat ik ze moet wassen of in bed steken. Ja. Dus,
1: Weet je wat, ik heb een besluit genomen. Als ik ooit naar een woonzorgcentrum moet, dan ga ik naar het woonzorgcentrum in Passendal.
2: Je zal heel goed verzorgd zijn daarmee.
1: Ja. Treedt u nog op in Portugal?
2: Momenteel staat niets op plan. Nee. We hebben een on-tour geweest, juist voor corona. Momenteel niet, maar ik heb wel een uitnodiging al gekregen van mijn geboorteplaats voor eventueel mijn oudjaaravond te vieren, want het is ook op een plein buiten aan het strand. Ja. Voor daar een aantal nummers te zingen, dus ik zit wel zitten.
1: Ja, mogen we
2: maar
1: nog?
2: Natuurlijk, dat hangt vanaf van de job.
1: Uiteraard.
2: Want in de zorg kan je niet allemaal oudjaaravond vieren.
1: Voilà, dat is het. Mogen we nog nieuw werk van jou verwachten?
2: Wij hebben al overgesproken, maar dat is nog niets concreet. Want ik wil ook iets brengen dat volledig in mijn passie gedacht is. En ook iets dat het publiek ook zou kunnen meezingen in de refrein.
1: Wachten op het goede moment, wachten op het goede nummer.
2: Ja, alles op zijn tijd.
1: Zo moet dat. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken.
2: Ja?
1: Het zou geen moeilijke vraag zijn. Konijn met pruimen of kip curry? Kip curry.
2: Ik heb curry, want konijn met pruimen kiet echt niet graag konijn.
1: Ja. Gin of spuitwater?
2: Oh, gin, ja.
1: Een avondje uit met Bart Peters of met Koen Wouters?
2: Goh, moet dat met die 2? Ik ga niet met jou zijn.
1: maar gaan er zo
2: Bart
1: spreken.
2: Peters niet pak, maar Koen Wouters dan.
1: Je gaat op vakantie. Bikini of monokini?
2: Ja, monokini. Hè. Ze moeten schone brun zijn.
1: Voilà. Italië of Frankrijk?
2: Italië.
1: En je treedt op, doe je dat dan het liefste in een concertzaal of op een cruiseschip?
2: Ja, dat doe ik volgende maand, dus ik zou zijn op een cruiseschip.
1: Oké, wij geven haar nog een David applaus. Dina Rodriguez!
2: Dank u.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
3: De zonnigste muziek.

0: Dankjewel, dankjewel. Een hele goede namiddag, dames en heren. Alles goed hier met jullie?
1: Ja.
0: Ik zou dan nog vragen, zijn hier aanwezig mijn tv-kijkers? Steek de handen in de lucht. De volgende nummer stond de hele tijd op nummer 1 van mijn tv. Is Chiamo Perdido. Zo zijn de refrein is heel gemakkelijk om te zingen. Jullie zullen direct horen. Is Chiamo Perdido.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat je. Dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Tickets witte-paard.be.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familie Radio Zomert, wat een zomer beleven we. En dat allemaal met Familie Radio hier op het domein van de kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, jullie luisteren nog altijd naar de opnames van Familie Radio Zomert. We hebben een formidabel, leuk, gezellig publiek hier vandaag. We hebben heel wat gezellige, formidabele artiesten. En een van die mensen die we heel graag voor de microfoon brengen, is iemand die jullie beslist allemaal kennen. Frankie Heijs!
1: Ja, dankjewel. Hey Paul.
0: Frankie, hartelijk welkom. Je hebt de hele trot afgeleid om naar hier te komen. Van waar ben je?
1: Van Wommelhem.
0: Jij bent van Wommelhem, ja. Een hele goede streek. Jij bent de gekende saxofoniste. We hebben hier al heel wat zangers gehad. We hebben heel wat zangeressen gehad. Maar het is de eerste maal dat wij echt een muzikant hebben. En wat voor een muzikant? Je hebt die instrument bij. Vertel eens.
1: Ja, dus, ik heb de tenorsaxofoon bij. Ik speel ook alto-saxofoon, klarinet, een beetje keyboard. Ja. Maar dit is wel mijn hoofdinstrument.
0: Oké. Saxofoon is niet het makkelijkste instrument. Trouwens, alle instrumenten zijn moeilijk om te bespelen. Maar waarom heb jij in der tijd gekozen voor de sax?
1: Ja, dat was gewoon... Dat is eigenlijk begonnen met André Mos vroeger in Nederland. Mm-hmm. Hè? Met dat liedje Ella. Daar is eigenlijk alles mee begonnen bij mij.

0: Toen ben ik gaan studeren, klassieke opleiding helemaal gedaan.
1: Nooit gedacht om een ander instrument?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Saxofoon?
0: De saxofoon.
1: Tot in de kist?
0: Ja, tot in de kist.
1: Ja, voilà. Je hebt ook al diverse singles opgenomen?
0: Jawel.
1: Ja, je bent ook te horen op andere singles, ik was, van andere artiesten. Vertel eens iets meer over jouw carrière.
0: Ja, ik heb in totaal al 11 albums uitgebracht in Nederland, in Duitsland ook. En in België. Ik heb voor vele Vlaamse en Nederlandse artiesten
1: de zangers en zangeressen.
0: Avanten. Ja. Zijn maar een paar die ik opnoem. Ja. Hè?
1: Zoals we natuurlijk duetten hebben tussen zangers en zangeressen, heb je ook een aantal duetten opgenomen. Dan niet met de zanger of zangeres, maar wel met accordeon. Hè?
0: Met accordeon, met Manfred Jong en Elis.
1: Ja. Ja. Waarom is dat de combinatie die past, sax en accordeon?
0: Ja, dat was wel heel leuk. Heel leuk. En de mensen vonden het ook heel leuk, omdat er een accordeon en een saxofoon op het podium stond, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat was heel leuk, maar spijtig genoeg, Manfred heeft een goed draaiende studio.
1: Ja. En staat het op een laag pitje voor mij?
0: Ja, staat dat, ja.
1: Ja. Natuurlijk, als je sax speelt, dan kun je niet zingen. Maar kun jij zingen? Beschik je over een goede zangstem?
0: Voor goeie, dat zal ik niet zeggen, maar ik had vroeger hadden wij een eigen band waar wij ook artiesten mee begeleiden, vroeger jaren. En daar zongen we wel wat tweede stemmetjes mee.
1: Ja. Oké, en je mag kiezen, deze sax, of je mag een nummer opnemen, een succesnummer, met ik weet niet wie, maar dat je op voorhand weet, dat wordt een succes. Wat doe je dan? Kies je voor de sax of kies je voor de stem?
0: Nee, ik denk ook voor de saxstem.
1: Ja?
0: Want ja, als de stem, dat gaat geen succes worden, denk ik.
1: Ja. Jij bent iemand die in West-Vlaanderen goed gekend is ook, omdat je treedt ook veel op bij West-Vlaanderen. Hè? Vertel eens.
0: Ja, hier en daar. Bij mij laatst nog in Middelkerke gezeten, op de bierfeesten.
1: Ja.
0: Een beetje overal in het land. Hè.
1: Ja.
0: Ik heb ook de Witte Feesten bijvoorbeeld in Spanje. Dat zijn ook grote evenementen die daar toch jaarlijks doorgaan.
1: Ja.
0: Heb ik 7 maal gedaan mee. Dus.
1: Mm-hmm. Ben je er dit jaar ook?
0: Dit jaar niet.
1: Dit jaar niet.
0: En vorig jaar ook niet.
1: Ja.
0: Komt misschien nog terug.
1: Ja. Oké, je hebt met Manfred Jong Nelis enkele duetten opgenomen. Is er nu een muzikant waarvan dat je zegt, daarmee zou ik toch nog eens iets willen opnemen? Of daarmee wil ik nog op een podium staan?
0: Ja, er zijn er zoveel. Hè?
1: Mm-hmm.
0: De goede muzikanten. Hè?
1: Ja.
0: Ja, met Manfred, want dat is ook een topmuzikant natuurlijk.
1: Of anders, een artiest. Je mag een single opnemen met een artiest. Wie kiest die dan? Nationaal, internationaal?
0: Ik hou het gewoon bij Nationaal en ik zou zeggen Frank Galan.
1: Mm-hmm. Van Frank Galan?
0: Ja, we hebben ook vaak samen opgetreden. We hebben ook eigenlijk al een duet opgenomen.
1: Ja.
0: Vagabundo.
1: Mm-hmm.
0: Die komt op mijn volgende album mee te staan. Dus.
1: Oké, dat volgende album, wanneer mogen we dat verwachten?
0: Ja, dat is nog een vraag. Dat is nog een vraag.
1: Ja.
0: We weten het nog niet goed. Het gaat allemaal via Manfred ook.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik hoop zo snel mogelijk.
1: En een nieuwe single, komt die eraan?
0: Een single momenteel niet, nee.
1: Nee. En dat album binnen dit jaar nog, volgend jaar?
0: Ik hoop, begin volgend jaar.
1: Ja, oké, waar hoop je ooit nog eens te staan op een podium?
0: Haha. In het Sportpaleis.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Afwasdoom, zeggen ze nu.
1: Ja, Afwasdoom, ja. Je hebt ook opgetreden in het buitenland. Je hebt juist gezegd de Witte Feesten in Torrevieja.
0: Ja.
1: Nog andere optredens gedaan in het buitenland?
0: Ja, Nederland natuurlijk veel. We hebben in Duitsland gezeten, dan Spanje. En ene keer in Engeland,
1: mm-hmm.
0: Canterbury.
1: Ja.
0: Eenmaal maar dat was toch ook wel tof.
1: Voilà. Wij wensen jou nog enorm, maar dan ook enorm veel succes toe. Wij wachten op die nieuwe single van jou, of dat nieuwe album van jou.
0: Ja.
1: En ondertussen heb ik nog 5 vragen voor jou.
0: Oei.
1: Gewoon antwoorden zonder nadenken. Harnalen of mosselen?
0: Mosselen.
1: Rodenbach of Trappist?
0: Trappist.
1: Een avondje uit met Belle Perez of met Dina Tersago?
0: Bella Perez.
1: Maatpak of sportief gekleed?
0: Sportief.
1: Willy Sommers of Luc Steno?
0: Willy Sommers.
1: We geven hem een daverapplaus. Frankie Hees.
2: Familie Radio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familie
3: Radio. Goedemiddag. Ik zeg goedemiddag. Aha, waar zijn jullie handen?

Ja, dankjewel. Zo, lieve mensen, wat een ambiance. Hè? Gezellig, hè? Ja, ja, het liedje dat we nu gespeeld hadden, dat was Never on Sunday. Kennen jullie allemaal wel. Het komt ook op mijn nieuwste album, die er hopelijk begin volgend jaar aankomt. En we gaan rechtstreeks naar Peter Koelewijn. Voilà, ik hoor het er al. We gaan gewoon antwoorden en we zijn vertrokken. Af. Hey.

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Hallo, met de Bunny Club.
6: Ah, zijn jullie al open?
5: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
6: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
7: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
8: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
9: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
10: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
11: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Dit is Familieradio.
1: Bij ons ben je thuis, Familieradio.
2: Familieradio Zomert, nog altijd van op het domein de kippen in Merken. Beste luisteraars thuis, u kunt hier volgende week nog één keer genieten op 14 augustus van de opnames van Familieradio Zomert. En ook dan krijgen we weer een resum Vlaamse artiesten die het beste van zichzelf zullen geven. Vandaag hebben we er 12. En een van die 12 is de dame die naast mij zit. Geef haar een daverend applaus. Louisia.
3: Dank u wel, Paul.
2: Louisia, je bent het halve West-Vlaamse geworden, hè?
3: Ja, zo'n beetje.
2: Ja, want eigenlijk, van wat ben je afkomstig?
3: Van Mechelen.
2: Jij bent afkomstig van Mechelen.
3: Van provincie Antwerpen.
2: Ja, hoe lang woon je al in West-Vlaanderen?
3: 3 jaar.
2: Oké, en dan vraag ik altijd aan dergelijke mensen. Zeg eens iets echt West-Vlaams.
3: Ik heb dat opgeschreven.
2: Heb je het opgeschreven? Het is niet waar.
3: Verleden jaar heb je dat aan mij gevraagd en heb ik aan het publiek gevraagd. Wat is een emmer?
2: Ah ja, maar een emmer is geen West-Vlaams, hè?
3: Nee, maar seulen.
2: Wat?
3: Een seule.
2: Een steute. Oh nee, een seule. Oh ja, sorry. Ik had... Allee, even kijken, de luisteraars kunt thuis niet zien natuurlijk. Wat heb jij opgeschreven?
3: Ik heb dat gevraagd. Ik ga ook nog werken.
2: Ja.
3: Hè, bij Oude Vandaag eigenlijk.
2: Ja.
3: En ik heb gezegd, geef jij mij eens een paar woordjes.
2: Ja.
3: Dus een seule staat daar ook op.
2: Ja.
3: En dan een deken. Charge.
2: Een sarge. Nee, geen charge. Een sarge.
3: Sarge.
2: Ja, een charge, dat kan dan aan een auto. Ja. Een chargebusse.
3: Ik heb dat opgeschreven.
2: Weet je wat dat is, een chargebusse?
3: Nee. Ja.
2: Nee. Als je een auto niet in gang gaat, dan moet je daarop blazen. En dat gaat dat lukken. Ja.
3: Wacht, hè. En dan heb ik zo wat opgeschreven. Maar ik zou dat ook niet goed kunnen zeggen in het West-Vlaams.
2: Allee, vertel.
3: Goed, jij achter een bouquet bloem?
2: Een bouquet bloem?
3: Ja, weet je wat,
2: een boeket bloemen, dat is niet echt wat Vlaams, hè, ja.
3: Kun jij daarachter?
2: Ja, natuurlijk kan ik dat achter zeggen. Maar ik heb ook iets West-Vlaams en jij moet dat nu een keer achter zeggen van mij. Dat is echt iets heel typisch West-Vlaams.
3: Ja.
2: Het is een route tussen een tren.
3: Ik moet dat zeggen?
2: Ja.
3: Zeg dat nog maar eens.
2: Gewoon, het is een route tussen een tren.
3: Het is een route te zeggen tren.
2: Ja, oké, het is goed. Ja. Dat is goed. We gaan jou 7 op 10 geven en je mocht in West-Vlaanderen blijven.
3: Maar ik heb ook nog een woordje.
2: Oh, ja.
3: Ofwel is dat vanuit Antwerpen, dat zou kunnen.
2: Oei, dat is moeilijk. Als het uit Antwerpen komt, dan moet dat moeilijk zijn.
3: Ofwel van Vlaams-Brabant.
2: Vertel.
3: Ik heb dat ook opgeschreven. Wat is schnassel?
2: Wat blief?
3: Schnassel.
2: Een schnassel? Is dat om op te eten?
3: Ja.
2: Ja?
3: Dat is snoep.
2: Ja, voilà. Dat wist ik. Ja. Voilà. Heb je nog iets opgeschreven?
3: Nee.
2: Niks meer opgeschreven?
3: Jawel.
2: Ja, daar staat Emma op je blaadje. Ja, maar op je blaadje staat hier ook nog een krop salade, een kilo tomaten, chips. Dat is voor vanavond waarschijnlijk, hè? Ja, oké. Okay. We gaan het hebben over muziek, Louisia. Ja. Hoe lang zing je al?
3: Professioneel of...
2: Professioneel. Oh, wanneer ben je begonnen?
3: Professioneel... Een goede 6-7 jaar.
2: 6-7 jaar geleden, maar voordien was je al bezig.
3: Was ik al bezig, zo ja. Free podium, karaoke.
2: Ja.
3: En in mijn bad zingen.
2: Hoeveel, je hebt ook al een aantal nummers opgenomen, hè? Heb je zo'n idee van hoeveel nummers je al hebt opgenomen?
3: Als ik alles bijeentel, want ik heb ooit meegedaan wel aan een hele grote zangwedstrijd, maar nooit gedacht dat ik daar echt ver ging geraken. En dat was in Lokeren.
2: Ja.
3: Dus als ik dat allemaal moet meetellen, daar staan 12 nummers op.
2: Mm-hmm.
3: Dan mijn laatste nieuwe van vorig jaar, dat zijn er ook 12. Dat zijn er 24.
2: Ja, een hele pak eigenlijk al. Hè?
3: Allee,
2: en dan zeg je mijn laatste nieuwe van vorig jaar, maar ik heb me laten vertellen dat jij ook dit jaar de studio bent ingedoken. Trouwens, de studio van iemand die we hier juist bij ons hebben gezien, de studio van Bandit. Wat was de reden daarvoor?
3: Vroeger ging ik eigenlijk naar Nederland. Maar ik was toch wel echt op zoek eigenlijk langs deze kanten, want ja, dat is wel wat ver voor mij.
2: Hè? Ja, en toen ben je bij Bandit beland.
3: Bandit kende ik wel al van vroeger, eigenlijk van in de tijd met Marian Berger en zo.
2: Een oud lief.
3: Nee, geen lief.
2: Geen oud lief, ja. Oké. Okay. Ja. Was zingen een meisjesdroom van jou?
3: Als kleinkind, ja, zong ik elke... Ik zong altijd eigenlijk.
2: Ja.
3: En, maar vroeger, ja, dat zat bij ons wel in de familie. Dat was allemaal zo van Nederland. Mieke, Corrie Konings, zo die jaar, dus ja.
2: Ja, ja. Je noemt nu Mieke, je noemt Corrie Konings. Zijn er artiesten, zangeressen, nationaal of internationaal, waaraan jij een voorbeeld neemt of waar je enorm veel bewondering voor hebt?
3: Ja, dat is dan vooral Marian Berger. Hm? Dus,
2: ja. Ja. Weet ze dat? Heb je Marian Berger al ontmoet?
3: Heel veel, ja.
2: Ja, samen gezongen met haar ook?
3: Ja, want zij heeft mij 3 jaar toen uitgenodigd in de Kaasboerin.
2: Mm-hmm.
3: Dat is ook al een hele tijd geleden. En zij volgt mij nu ook.
2: Ja.
3: En stuurt zelf soms berichtjes van, je bent goed bezig.
2: Ja. Je bent goed bezig en inderdaad, je bent goed bezig. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om aan de bak te komen de dag van vandaag. Vind jij radio, tv belangrijk?
3: Ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Ja. Voor promo te maken en zo vooral.
2: En sociale media?
3: Ja, ook, ja.
2: Wat vind je dan van sociale media? Facebook, TikTok, Instagram, wat vind je het belangrijkste?
3: Ja, Facebook, ja. Nog wel, ja.
2: Ja. En wat maak je dan voor reclame op Facebook? Plaats je dan je nummers erop? Of,
3: Ja, regelmatig toch wel. Want vorig jaar dan met die andere nieuwe album heb ik dat toch wel een paar keer gedeeld ook en zo.
2: Ja. Dus. Als je nu gaat optreden, wat mogen de mensen van jou verwachten tijdens een optreden?
3: Nederlandstalig. Ik zing alleen Nederlands.
2: Mm-hmm.
3: En van kinds af is dat eigenlijk slager.
2: Ja.
3: Ik heb wel natuurlijk ook jaren geleden muziekacademie gedaan en 3 jaar klassieke zang gevolgd voor de ademhaling en zo.
2: Ja.
3: En voor te leren en voor alles te durven.
2: En dat helpt allemaal.
3: Dictie gevolgd.
2: Ja. Oké, ik heb nog 5 vragen voor jou. Ja. Trouwens, wanneer mogen we een nieuwe single van jou verwachten?
3: Ik heb daar liggen over nadenken en eigenlijk... ik ga daar een klein beetje nog mee wachten, maar ik zou dat graag willen doen naar de feestdagen toe.
2: Omdat einde van dit jaar.
3: Ja, omdat ik 4 jaar bij TV11 ook gezeten heb. Mm-hmm. Trouwens, Sammy Beker heeft daar ook bij gezeten, of is daar nog bij, dat weet ik niet. Maar, en ik heb daar eigenlijk een eigen kerstliedje van. En ik heb dat ook ingezongen in een studio, maar ik heb dat nooit niet op een album.
2: Dus we mogen tegen het einde van het jaar een kerstnummer verwachten van Louisia.
3: Ja.
2: Oké, we kijken daar naar uit. We wensen jou nu al heel veel succes. Maar eerst nog 5 vragen. Sla of tomaat?
3: Tomaat.
2: Jenever of champagne?
3: Champagne.
2: Een avondje uit met koning Philip of met prins Laurent?
3: Ja.
2: Vertel.
3: Ik vind dat geen goede keuze. Wie met de pas?
2: Ik heb een betere keuze. In plaats van koning Philip en prins Laurent, ik heb een betere keuze. Een avondje uit met Sammy Beker of met Bandit?
3: Met Bandit. Dat is een schat van een mens.
2: Engels of Nederlands?
3: Nederlands.
2: Wielrennen of voetbal?
3: Geen een van de twee.
2: Oké, en wel. Eén van de twee is zij die je nu voor jullie enkele nummers gaat brengen. Ja. Dames en heren, heeft een dame een applaus. Louisia.
3: Dank u wel.
0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.

Dank u wel, dank u wel. En dan ga ik nu proberen toch mijn nieuw liedje te zingen. De orkestband staat nog maar juist pas van eind juli op mijn tablet. Dus ja, ik ga het toch proberen.

Dank u wel, dank u wel. Ja, en dit is opgenomen in de studio bij Bandit. Dank u wel. En dan als laatste, Lieke, mijn 25 rozen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio. Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag is het al meer dan 30 graden geworden en ook komende weken wordt het erg warm. We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuw, Oost-Vlaanderen, is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat van een meisje van 15 of 16. Haar toestand is wel stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet helemaal duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 gewonden waren er. En bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Parket heeft daarop beslist een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productiefout. Ook bij ons werden die squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk giftig zijn. De Zwitser Stefan Kung heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Kung was de beste in een tijdrit over 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in het voetbal heeft A-Agent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch nog wat opklaringen. Vannacht wordt het zo'n 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, 29 graden. Dinsdag een graad of 26, maar daarna opnieuw warmer.
1: Familie Radio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familie
2: Radio. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio. Wij zijn altijd bezig met de opnames van Familie Radio Zomert op het domein van de kippen in Merkem. En een van de artiesten die ik met heel veel graagte aan u voorstel is iemand die een heel eind heeft moeten rijden om hier bij ons te zijn. U kent hem allemaal. Geef hem een daverend, wat zeg ik, een enorm applaus. Luc van Meeuwen.
3: Dank u wel. Merci. Dank je.
2: Luc, je woont een heel eind hier vandaan.
3: Ja.
2: Maar als ik nu al die mensen hoor applaudisseren voor jou, dan ben jij gekend in heel Vlaanderen eigenlijk. Hè?
3: Berucht.
2: Berucht, ja. Vertel eens, van waar kom je?
3: Afkomstig van Meeuwen. Afkomstig van Meeuwen.
2: Afkomstig van Meeuwen.
3: Ja. En de naam zegt het al. Hè?
2: Voilà. En Luc van Meeuwen, uit Meeuwen. Mm-hmm. Is dat jouw echte naam, Luc van Meeuwen?
3: Nee, hè. Nee.
2: Dat heb je eigenlijk... Ja, voilà.
3: Ik heb van Meeuwen cadeau gekregen van Johnny Hoes.
2: Aha.
3: Ja, ik was 16 jaar, denk ik. Kreeg een platencontract bij hem. En hij zei van... Nou, Luc, ik hoor op die piraten... Toen waren het piratenzenders. Op die piratenzenders. Luc uit Meeuwen, Luc van Meeuwen. Ik maak er Luc van Meeuwen van.
2: Ja.
3: Ja, en ik heb het gelaten.
2: En jij was daar onmiddellijk mee akkoord, natuurlijk.
3: Uiteraard, ja. Dat dacht.
2: Luc, is dat je echte naam?
3: Nee, ook niet.
2: Vertel eens... vertel eens, wat is jouw echte voornaam?
3: Leo.
2: Dan Leo. Ja.
3: Ja, en dat was mijn Peter die eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat niemand Leo tegen mij zegt. Mijn Peter noemt Leo. En mijn vader ging mij aangeven in het gemeentehuis. En vroeger was dat zo, de jongen naar de Peter, de meisjes naar de Meter. En mijn pa had mij aangegeven. Hij ging naar mijn Peter toe. En mijn Peter zei van... Luc, Jeff, je hebt hem toch niet Leo genoemd? Ah ja, zei onze pa. Hoe had ik hem anders moeten noemen? Ja, Luc of zo, maar toch niet naar mij. En dan zeggen we vanaf nu Luc, hè. En iedereen zegt Luc.
2: Voilà. Ja. En die chocolade, Leo, die hebben ze natuurlijk ook naar jou genoemd.
3: Zo smaakt het wel, hè. Pas op.

0: Ja, jij wordt wel eens bestempeld. We gaan het straks over de muziek hebben, hè. Ah, ja. Maar jij wordt wel eens bestempeld als de ideale schoonzoon. Hoe denk je dat dat komt?
1: Oh, dat is plezant, hè.
0: Ja.
1: Ja. Oh ja, maar ja, dat kan, hè.
0: Je bent vriendelijk.
1: Ik ben dat ook, zeg. Ik ben de ideale schoonzoon, hè. Ja? Echt waar, ja. Ja? Ja, dat is gelijk de Benditag. Dat is ook zo'n ideale schoonzoon.
0: Ja, ja, maar Bendit is meer de ideale schoonvader.
1: Oei, oei.
0: Jij bent de ideale schoonzoon natuurlijk. Hè. Ja. We hadden het met Bendit daar juist trouwens over Mieke.
1: Ah ja,
0: Bendit heeft een aantal nummers opgenomen.
1: Uiteraard.
0: Mieke. Maar jij was de eerste, hè?
1: Ja, ja, ook niet de eerste, hè, maar...
0: Ja, maar ik bedoel, de eerste tussen van de twee natuurlijk.
1: Inderdaad, inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Hoe is die samenwerking gekomen met Mieke van jou?
1: Oh, ik ken Mieke al zo lang. Ik was een manneke van een jaar of 7, 8. We gingen al naar haar optredens toe met mijn ouders, naar de Vader Abraham Show. En dan, zo heel stom weg van... ik zing ook, en ik zing heel graag Een kind zonder moeder van u. Ah, wilde jij dan een keer zingen, zei ze. Ik zeg, ja. En ging zij naar Pierre Cartner en zei, Pierre, ik heb hier een manneke, die wil heel graag Een kind zonder moeder zingen. Mag die dan een keer doen? En ik mocht dat.
0: Ja, en was dat de start van jouw carrière eigenlijk? Of ben je begonnen met je carrière?
1: Ja, toen zong ik toch al. Want voor Mieke eigenlijk bekend was, was ik fan van Wilma. 80 Rode Rozen, zou het ergste, lieve opa. En dan zong ik eigenlijk de liedjes van Wilma. Want in het begin moest ik van Mieke niet weten. Dat is het strafste verhaal natuurlijk.
0: Dat had ze graag
1: maar worden. ze weet dat. Ze heeft ooit een special gehad en daar zei ik dat. Ik zeg, ik moest van Mieke niet weten.
0: Nee, maar ze weet dat. Hoe kom je er dan toe op een bepaald moment, op een bepaalde dag, zeg je, kijk, voilà, ik wil op een podium staan, ik wil zingen. Kom jij uit een muzikale familie?
1: Aan moederskant wel. Ja, aan moederskant, mijn moeder, haar broer, speelde in een orkest, zong ook. En ik denk dat dat daar een klein beetje... Ja, heb ik de genen daarvan, weet ik veel.
0: En herinner je nog dat moment dat je tegen jezelf of jezelf overtuigde van... Ik wil zanger worden.
1: Mm-hmm. Dat wist ik van kleins af aan al. Ik heb mijn eerste optreden gedaan in Meeuwen, in een tent. Het was kermis. En... met een blue jeans. Dat was een orkest dat toen heel populair was bij ons. En er waren dan 2, 3 liedjes van Wilma dat ik zong. En vanaf toen dacht ik van, deze wil ik doen.
0: Ja, je hebt ook een hele tijd in Bobbejaanland opgetreden. Hè?
1: 10 jaar.
0: Ja. En welke nummers bracht je daar dan?
1: Nee, dat was een vorm van medleys. Allemaal heel nummers die to the point waren op dat moment. We weten ook altijd, als het Songfestival kwam, dan waren wij daar al bezig in het theater met Bobbejaan. En dan wisten we al van, oh, subiet of straks, als het Songfestival voorbij is en dat is een goed nummer, dan gaat José Schoepen bellen. Zeg, dat nummer moet erin, hè. Je kunt... Ja. En dan moesten we op 2, 3 dagen moesten we dat nummer... Ja. Of toch een deel van dat nummer kennen en dan moest dat gebeuren.
0: Je hebt ook iets gedaan met Vader Abraham, hè?
1: Ook, ja, ook.
0: En
1: heel fijn.
0: Vertel.
1: Oh, ik mag het allemaal zeggen.
0: Daarom ben je hier natuurlijk.
1: Ja. Dat was een jaar of 6, vlak voor corona eigenlijk. Het raar beestje daar. En kreeg ik telefoon. En het was Pierre. En hij zei van, Luc, ik heb een mooi liedje liggen. Ik ben mijn beste... vriend verloren. Ik zei, mijn beste vriend verloren? Nee, adios, mijn vriend, zei hij toen. Ik zou graag hebben dat jij dat zingt. Ik zeg, ja, dat wil ik wel doen. Ik denk, ja, Pierre Carter aan de telefoon.
0: Tuurlijk.
1: Ik denk, ja, dat ga ik zeker doen. Ik zeg, en wanneer gaan we dat doen? Hoe ga ik dat krijgen? Dan moet je maar bellen met Mieke, want Mieke en Pierre die hoorden elkaar ook heel veel. En hij zei van, ik zeg, Pierre, maar hoe zie je dat? Hoe ik dat zie, we gaan dat samen zingen. En dan heb ik het 2, 3 keren gevraagd van, wat bedoel je met samen zingen? Hij zei, nou, een duet, of hoe zeggen ze dat in België? Ik zeg, ja, een duet? Ja, we gaan samen zingen. Zei. Ik denk, oh, dit is niet waar. En ik, ja, natuurlijk. Die kans kon ik niet laten liggen. En hebben we dat gedaan, natuurlijk. Ja. Het zijn heel toffe dingen. Hele fijne interviewjes zo. In dagbladen of weekbladen van Nederland Privé. Weekend, wat is er allemaal in geweest. Hij heeft ook eigenlijk voor een paar heel toffe tv-programma's gezorgd. Maar het leuke ervan was, Pierre wou niet meer weggaan. Die was in de 80 en hij zei van, als ze mij willen, komen ze maar toch bij ons. Mm. En hij heeft dat zo kunnen regelen. En lieten ze een stuk over heel de clip zien in dat programma. En ja, dat vond ik fantastisch, want zelf moest ik ook niet gaan rijden. Natuurlijk.
0: Ja, je hebt al zoveel nummers opgenomen, je hebt zoveel singles uitgebracht. Ja. Wanneer krijgen we een nieuw werk van jou?
1: Ah, we zijn er volop aan bezig. Oorspronkelijk zou die eind oktober moeten... uitkomen. Maar door omstandigheden, ja, de echten gaan dat niet leuk vinden, is dat weer verschoven. We zijn volop wel aan het opnemen, aan het inzingen. Alhoewel het koor is volop aan het inzingen. En,
0: wat wordt het? Vertel.
1: Het wordt van alles wat. Er komen ook een paar verrassende duetten opstaan met hele fijne, lieve mensen. Maar daar ga ik nog niet te veel over zeggen wie het is. Dat is een verrassing, maar ik ben er alleszins wel heel blij mee dat die met dat klein manneke hier toch een liedje willen zingen.
0: Ja. Voilà.
1: En trouwens, dat mag ik wel zeggen, en dat weten de meesten, Mieke is er ook bij.
0: Voilà,
1: ja. Dus ik heb weer geluk. Hè.
0: Luc, wij wensen jou enorm veel succes met die full CD die
1: dank
0: aankomt.
1: Ja.
0: Komt er ook een single uit?
1: Ja, we gaan zeker een single eruit halen. Dan weet ik nog niet direct welk dat het wordt of wat het wordt. Maar jullie gaan die zeker toegestuurd krijgen als dat zover is. Hè.
0: Voilà, we wensen jou heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: Vooraleer we jou loslaten op die menigte hier op het domein van de kippen.
1: Veel volk, hè?
0: Heb ik nog 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Oei. Confituur of choco?
1: Confituur.
0: Ik denk dat ik het antwoord al weet op de volgende vraag.
1: Oh ja, niet komend. Ik weet het ook, denk ik.
0: Cava of trappist?
1: Cava.
0: Hoe is het mogelijk? Een avondje uit met Hilde Krevits of met Marina Walli?
1: Hilde Krevits. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, uiteraard.
1: Sorry, hè?
0: Natuurlijk. Ja. Je gaat op vakantie. De zee of de bergen?
1: Zee.
0: Wat doe je het liefste? Optreden op het Schlagerfestival of op Marktrock?
1: Een Schlagerfestival.
0: En dan heb ik nog 1 vraag. Je zit thuis, in uw zetel. Geen film op tv, geen sport op tv. Wat doe je dan? Een boek lezen of gewoon luieren?
1: Luieren.
0: We geven hem daarvoor een applaus. Luc van Meeuwen.
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Liefde voor altijd. Kom aan, lieve vrienden, we gaan een keer die handen in de lucht steken. En als die boven komt.

Dankjewel. Merci. We gaan meteen verder met het volgende liedje. Hè, want er staat nog heel wat op het programma voor jullie. Dus we gaan lekker verder. Een hele rustige ding. Het was op dit moment nog altijd mijn laatste single. Komt straks ook op het nieuwe album staan. Waar we over aan het praten waren. En ik ga hem nog een keer voor u zingen. Hè. Maar wat doe je als de vriendschap liefde wordt?

Dank je wel. Merci. En hoe lang zitten jullie nu al op de stoel? Allang? Willen we nu een keer recht staan? Ja? We gaan een keer, voor degenen die het kunnen, hè? We gaan een keer recht staan. Dat is goed voor de bloedsomloop. Onze bandits staan al heel het optreden recht, dus hij weet wat komt, hè. Kom aan, ze. Kom aan, familie radio, lieve familie radio vrienden, of hoe moet ik het zeggen? Of fans, ja, hè? Fans, want dat is goed, hè. Allee, vooruit. Dat is tof, ze. Allee, we gaan een keer recht staan, hè. En als we recht staan, lieve mensen, dan je doet dat niet voor niks, hè. Maar dan kunnen we heel goed meewerken. Kijk maar naar de een of de andere, die kennen dat al. De meesten kennen het al wel een klein beetje. En dan volg je de maagbom. Want wij gaan bouwen op het huis. Op de wolken! Kom aan ze, vrienden van Familie Radio. We gaan hier een feestje bouwen, hè. We zijn goed bezig. En nu gezellig, die handen op elkaar.

0: dank jullie wel. Nog een hele leuke namiddag verder. En tot ziens.
1: Luc van Meeuwen. Zo, beste luisteraars van Familieradio. Dat was het meteen. De vijfde opnamedag van Familieradio Zomert zit erop. Volgende week zijn wij er weer. Zelfde plaats. En dat is uiteraard het domein van de kippen in Merkem. En dan krijgen wij hier op het spreekgestoelte en aan de microfoon onder meer Salim Segers, Corina, Freek van Rooij, Glenn Robbins, John Dennis, Nicky Martinez, Jurgen Delano, Gino Di Lucas en Danny D'Amaro. Dat was het wat Familieradio Zomer betreft voor vandaag. En u weet het, u kunt luisteren naar deze opnames op zondagnamiddag en op woensdagnamiddag. Dank u wel.
2: Zo dadelijk bij Familieradio.

0: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hey hey, ik ben Abdo. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familieradio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
3: Ja.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van Marne en Onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be. Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Een dak dat lekt of plannen voor innovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio. Familie Radio.
7: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en plaatselijk ook de buien en krijgen we opklaringen. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wolken, 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer, maar daarna dus opnieuw warmer.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hey allemaal, ik ben Christophe.
3: Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit.
1: Families

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: gezelligste muziek. Dit is Familie Radio. In the summertime
1: when the weather is high. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba!
3: De zonnigste muziek.
2: Samba! De Janeiro.
3: Dit is Familie Radio.
2: Samba!
3: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertek.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

0: Rádio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ja, de zomer is begonnen. Zing gewoon dit vrolijk lied.
2: Samba. De zonnigste muziek.
3: Samba de Janeiro.
2: Dit is Familie Radio.
3: Samba.
2: De zon straalt uit je radio.
4: Familie Radio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit.
1: Families.